0: veteraan reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 3 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis, ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Ze stonden bij het gemeentehuis, waar het nieuwe, overwegend christelijke college werd geïnstalleerd. Dat wil bijvoorbeeld geen regenboogvlag meer hijsen. Wethouder Tom de Nooyer, ook bekend als presentator van Ongehoord Nieuws, noemt de vlag een polariserend symbool. Het vorige college had juist beleid ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn gisternacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, bij het door Rusland bezette schiereiland de Krim. Daarmee komt het totaal van deze week op 36. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn mensen aangehouden, maar onduidelijk is hoeveel. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder van cultuur en mobiliteit wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Het plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Het weer. In het noorden vannacht kans op mist. Minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Het gebeurde bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in een auto. De bosbrand ontstond toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden en krijgen inmiddels hulp van het Spaanse leger. Na de 2-0 nederlaag van Marokko tegen Frankrijk op het WK zijn veel fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten. Hulporganisatie Save the Children spreekt van een tikkende tijdbom van gezondheidsrisico's. Het dodental in Venezuela staat op ruim 3800. 8 mannen zijn in de VS aangeklaagd voor samenzwering met een terroristisch oogmerk. Ze wilden volgens justitie vorige maand een aanslag plegen tijdens het kooigevecht bij het Witte Huis ter ere van de 80ste verjaardag van president Trump. Ze zouden al vuurwapens, explosieven en drones hebben gekocht. Behalve Trump wilden ze volgens justitie ook vicepresident Vance en Elon Musk doden. In Rotterdam is gisteravond een D66-raadslid onverwacht tot wethouder gekozen. Raadslid Joan Nunnally had kort daarvoor gezegd dat ze het nieuwe stadsbestuur te wit vond. Bij de stemming kreeg ze tot haar eigen verrassing meer stemmen dan de voorgedragen partijgenoot. Het weer. In het noorden eerst nog kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Veel van hen zaten in een auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. De doden vielen allemaal bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen, ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Dat werd een paar jaar geleden ingevoerd om de acceptatie en veiligheid van LHBTI'ers in Oldebroek te vergroten. Maar het nieuwe, overwegend christelijke college stopt ermee en ziet bijvoorbeeld de regenboogvlag als een polariserend symbool. Frankrijk heeft op het WK de kwartfinale tegen Marokko met 2-0 gewonnen. In de eerste helft werd een penalty van Mbappé gestopt door de Marokkaanse doelman Bounou. Maar in de tweede helft scoorde Mbappé alsnog voor Frankrijk, net als zijn ploeggenoot Dembélé. In de halve finale moeten de Fransen tegen Spanje of België. Na de nederlaag van Marokko zijn veel fans de straat op gegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en getoeterd. Hier en daar werd de sfeer gespannen. Zo werd in Amsterdam vuurwerk naar de politie gegooid. Op enkele plekken werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. Er is een onbekend aantal arrestaties verricht. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn zeker 12 doden gevallen door een grote bosbrand. Dat was bij het dorpje Bedar, zo'n 50 kilometer van Almeria. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. De Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het aantal nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%, blijkt uit cijfers van de branchevereniging. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Ik denk dat dat een nasleep is van COVID. Dat mensen of jongeren niet meer zo goed weten hoe ze uit moeten gaan. Maar dat het ook te maken heeft met stijgende kosten, met tickets die duurder worden. Dan valt dus een heel groot deel van onze programmering en van onze missie en van ons bestaan ook weg.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. Na de uitschakeling van Marokko op het WK voetbal zijn in meerdere steden fans de straat opgegaan. Er werd vuurwerk afgestoken en veel getoeterd. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. In de Gelderse gemeente Oldebroek hebben zo'n 100 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen het schrappen van het lokale LHBTI-beleid. Het nieuwe overwegend christelijke college stopt ermee en vindt bijvoorbeeld de regenboogvlag polariserend. Deze mensen zijn het daar niet mee eens.
3: Er zijn vanavond hier 2 dominees uit Wezep. Die mensen die staan met hun haarvaten in de samenleving. En die voelen wat het betekent hier om christen te zijn. En om tegelijkertijd te worstelen met dat, dat je valt op hetzelfde geslacht bijvoorbeeld. Dat voelen zij enorm. En daarom staan ze hier, omdat ze voelen hoe belangrijk het is.
1: Oldebroek is de eerste gemeente die bestaand LHBTI-beleid terugdraait. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking, vanmiddag in het hele land zon. En het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Decoké van der Waal brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: uur. Nieuws.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Nederlandse poppodia zien steeds minder bezoekers in de nacht. Vorig jaar daalde het nachtelijk uitgaanspubliek met zo'n 14%. Ook poppodium Simplon in Groningen ziet de inkomsten dalen.
2: Mensen wachten echt langer af om een kaartje te kopen voor evenementen. Ja, en de zaal staat minder vol. Ja, dat is toch wel heel zonde, omdat we een hele leuke nachtprogrammering hebben. Eigenlijk voor ieder wat wils, denk ik.
1: Niet alleen clubnachten werden minder bezocht. Ook het aantal concertbezoeken daalde vorig jaar met 3,6%. In Syrië zijn meerdere verdachten opgepakt voor de explosies in de hoofdstad Damascus afgelopen dinsdag. In de buurt van het hotel waar de Franse president Macron verbleef voor zijn bezoek aan president Shara gingen bommen af. Daarbij viel volgens het Syrische ministerie van Volksgezondheid 1 dode, 36 mensen raakten gewond. Persbureau AP meldt dat terreurbeweging Islamitische Staat achter de aanslag zit. IS zelf heeft de explosies niet opgeëist. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. Dat zorgde voor teleurgestelde reacties bij Marokko-supporters.
3: Ja, veel of verdriet. Verdriet, ja. Ik had gehoopt dat we zouden winnen, maar helaas. Frankrijk was sterk, maar Marokko was helaas niet sterker.
4: Echt jammer, man.
5: En nu?
6: Nu, ja. Nu gaan we redden.
4: Nee, joh. Echt?
6: We zijn er gewoon voor de gezelligheid.
1: Na de uitschakeling van Marokko zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. In Amsterdam werd brand gesticht en vuurwerk naar de politie gegooid. 8 mensen zijn opgepakt. Het beroemde middeleeuwse tapijt van Bayeux is aangekomen in Londen. Afgelopen nacht is het bijna 70 meter lange wandtapijt in alle geheim vervoerd van Normandië naar het British Museum. Daar wordt het van september tot juli volgend jaar tentoongesteld. Voor de reis naar Londen is het opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 9 uur. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje zijn minstens 11 doden gevallen door een grote natuurbrand. Alle dodelijke slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië, vertelt correspondent Miral de Bruyne.
2: Sommige van hen zaten in hun auto's. Waarschijnlijk probeerden zij dus nog te vluchten voor de brand. Er zijn ook nog meerdere gewonden. En er wordt dus niet uitgesloten dat er misschien zelfs meer doden zijn gevallen of zullen vallen.
1: De bosbrand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Na de uitschakeling van Marokko op het WK-voetbal zijn in meerdere Nederlandse steden fans de straat op gegaan. Er werd onder meer vuurwerk afgestoken. Op de meeste plekken gingen de fans naar huis toen de politie daarom vroeg, maar hier en daar werd de ME ingezet om de straat schoon te vegen. In Amsterdam en Den Haag werden enkele mensen opgepakt. Marokko verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-0 van Frankrijk. Na 6 weken is vandaag het voorlopig laatste coronaverhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Oud-zorgminister Hugo de Jonge is aan de beurt. Het gaat onder meer over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Het middeleeuwse tapijt van Bayeux is vannacht in het geheim naar het British Museum in Londen getransporteerd. Het tapijt vertelt het verhaal van de Normandische verovering van Engeland in de 11e eeuw. De directeur van het British Museum is verheugd met de komst.
3: It's the first time in 1000 years that such an important piece of British, French too, history is going to be on these shores. So that feels it's unparalleled in a way. It's incredibly exciting.
1: Voor de reis naar Londen werd het tapijt van Bayeux opgerold en verpakt in een speciaal ontwikkelde transportkist met klimaatregeling. Het weer, in het noordoosten nog wat bewolking. Vanmiddag in het hele land zon en het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan is het maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega veel lol ga je op en top vrolijk je weekend in. Of naar je werk. Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9. Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: 10 uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 19 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar kost en ongeveer €10 voor een dag. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Vanuit de Nederlandse politiek is geprotesteerd tegen het vignet, maar dat heeft weinig uitgehaald. Na 6 weken is vandaag voorlopig de laatste dag van de coronaverhoren. Oud-zorgminister Hugo de Jonge moet vanmiddag verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het zal onder meer gaan over vaccinaties en coronatoegangsbewijzen. Na het zomerreces in Den Haag gaan de verhoren verder. In België heeft een oma gisteren per ongeluk een verkeerd kind meegenomen uit een kinderopvang. Het incident gebeurde bij een crèche ten noorden van Brussel. De vrouw kwam haar kleinzoon van 2 jaar ophalen, maar had niet door dat ze een ander kind meekreeg. Buren van de kinderopvang kregen een bericht om uit te kijken naar een vrouw met een buggy. Al snel werd de peuter teruggebracht. Het weer, in het noordoosten nog grijs, maar later lost de bewolking op en is het in het hele land zonnig. Het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Morgen ook veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Piet, de website doet het weer eens niet.
3: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
2: Ah, fijn. Hij doet het weer.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 11 uur. Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de drie zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. 75-plussers lopen het grootste risico, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben. Het Hitteplan gaat morgen in. Het is onbekend tot wanneer het geldt. Een natuurbrand in het zuidoosten van Spanje heeft aan minstens 12 mensen het leven gekost. Ook zijn 23 mensen vermist. Alle slachtoffers vielen in het plaatsje Bedar in Andalusië. Meerdere slachtoffers zaten in hun auto. De brand ontstond gisteren toen een stroomkabel losraakte en de extreem droge ondergrond vlam vatte. Zo'n 150 brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Grote delen van Andalusië kampen met een hittegolf. Ook waait het flink, waardoor natuurbranden zich makkelijk kunnen verspreiden. België wil vanaf mei volgend jaar een wegenvignet invoeren, melden Belgische kranten. Alle automobilisten gaan betalen om over snelwegen of N-wegen te mogen rijden. Ook Nederlanders moeten een vignet kopen. Het gaat om een digitaal bewijs dat zo'n €125 voor een jaar en ongeveer €10 voor een dag kost. Er zijn verschillende tarieven voor schone en vervuilende auto's. Bij ongeregeldheden na de uitschakeling van Marokko op het WK zijn meerdere mensen aangehouden. In Amsterdam gooiden relschoppers vuurwerk naar de politie en werd er brand gesticht. En in Den Haag gooiden een paar mensen glas naar de politie. In totaal zijn 12 mensen opgepakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur die loopt vanmiddag op tot zo'n 25 graden. Lokaal kan het oplopen tot maximaal 30 graden. Morgen ook veel zon en maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, De Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
3: 12 uur. Nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Een aantal relschoppers die maandag protesteerden tegen de vluchtelingenopvang in IJsselstein mogen voorlopig niet meer in de buurt van de opvang komen. Burgemeester Weststein heeft ze een gebiedsverbod van 14 dagen opgelegd. Sinds vorige week donderdag worden op een veld van een voetbalclub asielzoekers opgevangen. Daar is veel verzet tegen, onder meer van de voetbalclub zelf. Bij een protest maandag werden bewoners van de opvang, omwonenden en hulpdiensten geïntimideerd. Ook werden spullen vernield en brand gesticht. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 12 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren de slachtoffers waarschijnlijk Britten die een andere route dan de geplande evacuatieroute namen en werden overvallen door het vuur. Het RIVM heeft voor een flink aantal provincies voor de komende dagen het Nationaal Hitteplan ingesteld. Het gaat om de 3 zuidelijke provincies en om Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Overijssel. Het Hitteplan is een signaal aan zorgmedewerkers, zodat ze kwetsbare groepen beter in de gaten houden. Tot zeker volgende week vrijdag worden temperaturen rond de 30 graden verwacht. Het wegenvignet in België gaat vanaf mei in. Dat melden Belgische kranten op basis van een ingezien voorstel. Zowel Belgen als buitenlanders moeten een vignet aanschaffen voor de snelwegen en N-wegen. België wilde in 2007 al een vignet invoeren, maar dat ging na een Nederlands protest niet door. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 25 graden. Lokaal maximaal 30. Morgen opnieuw veel zon, dan maximaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Henk Baars Bikesports.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Leuk dat je luistert. Dit is het nieuwe geluid van Flow Radio.
1: Ik moet even pakken, biertje, vrienden.
2: Ik ken mijn

van alles te vieren. Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een parkje, een biertje en wat vrienden.

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: 1 uur. Nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. Als de Europese Commissie gelijk krijgt, kan Meta een boete opgelegd krijgen. Bij de natuurbrand die woedt in het zuiden van Spanje zijn nog 23 mensen vermist. Inmiddels zijn er 11 doden en 8 gewonden gemeld. 4 van de gewonden zijn er slecht aan toe. Volgens de autoriteiten is het een van de dodelijkste natuurbranden ooit in Andalusië. Een deel van de slachtoffers werd gevonden in een auto. Volgens Spaanse media waren het waarschijnlijk Britten. Hulpdiensten zijn in Keulen bezig met de evacuatie van een kinderziekenhuis. In een park in de buurt werd vanochtend tijdens werkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ziekenhuis, maar ook een hotel en een botanische tuin liggen in de gevarenzone. De 43 patiënten van het Duitse ziekenhuis zijn naar een ander ziekenhuis in Keulen gebracht. De bom wordt op een later moment onschadelijk gemaakt. Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft ingegrepen bij een konijnenfokker in Zuid-Holland. De dieren zaten met te veel in te kleine hokken op een zolder boven een koeienstal. De ruimtes hadden ook scherpe delen waaraan de konijnen zich konden verwonden. De NVWA heeft de dieren weggehaald. Het gaat om 1800 konijnen. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden wordt het 25 tot 30 graden. Op de Wadden is het met 23 graden wat koeler. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vloog Radio. Met nu non-stop.
5: Thuis in heel Barenbeek. Vloog Radio.
6: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
7: Nou?
6: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
7: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
6: Nou?

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesports.
2: Henk Baars Bikesports in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Henk Baars Bikesports.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesports Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
5: DecoKee van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed? Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKee van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilvarstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
4: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: 2 uur. Nieuws.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijk afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. Het kabinet komt met de maatregel vanwege de volksgezondheid. Onderzoek wijst uit dat mensen die dicht bij geitenhouderijen wonen grote risico lopen op longontsteking. De maatregel gaat in als het wetgevingstraject is afgerond. Dat duurt waarschijnlijk 2,5 tot 3 jaar. Het bedrijf achter Facebook en Instagram overtreedt Europese regels voor sociale mediabedrijven. De Europese Commissie zegt dat moederbedrijf Meta geen rekening houdt met de mentale gezondheid van gebruikers. Zo kan er op Facebook en Instagram oneindig gescrolld worden en wordt er van alles automatisch afgespeeld om mensen in de app te houden. De ingebouwde tijdslimiet stelt volgens de EU niet veel voor. Het oordeel van de Europese Commissie wordt nu voorgelegd aan een onafhankelijk adviesorgaan. De NVWA heeft 1800 konijnen weggehaald bij een fokker in Zuid-Holland. Hij hield veel te veel konijnen op een veel te warme zolder. De man had ook meer dan 100 honden en tientallen pups voor de verkoop. Ook die zijn meegenomen. BMX'er Nick Kimman doet voor het eerst in 15 jaar niet mee aan het WK. Hij viel 2 weken geleden bij een uitstapje naar het baanwielrennen en liep toen een gebroken sleutelbeen op. De wereldkampioenschappen volgende week zijn die in de Australische stad Brisbane. Kimman won het WK 2 keer, in 2015 en 2021. In dat laatste jaar werd hij ook Olympisch kampioen. Het weer, vanmiddag droog en zonnig. Van het noorden naar het zuiden 25 tot 23 graden. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
7: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking, je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
8: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 3 uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken dan ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het kabinet heeft 3 oud-politici benoemd tot minister van Staat. Het zijn Frans Timmermans, Johan Remkes en Tom de Graaf. Alle 3 waren ze jarenlang actief in het openbaar bestuur, onder meer als minister. De titel minister van Staat is een eretitel, maar ze kunnen wel door de regering om advies worden gevraagd. En na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcentrum in Borger. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer, vanmiddag droog en zonnig, van het noorden naar het zuiden, een graad of 25 tot 30. Vanavond blijft het lang warm en ook zonnig. En vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
3: Papa, De Hilverbode.
2: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de Sovjet-begraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky en Poetin geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie, vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niet bekend. De politie in Leusden onderzoekt de bekladdingen. Er komt een landelijke afstandsnorm voor geitenhouderijen. Over een paar jaar mogen nieuwe geitenbedrijven niet meer binnen 500 meter van bijvoorbeeld woonkernen en scholen komen. Omgekeerd mogen nieuwe woonwijken ook niet meer worden gebouwd binnen 500 meter van een geitenhouderij. In Frankrijk worden maatregelen genomen vanwege de extreme hitte. Vanaf morgen geldt code rood in 24 departementen. Er worden crisiscentra geopend waar bijvoorbeeld ouderen terecht kunnen voor verkoeling. En bibliotheken en gemeentehuizen en andere plekken waar het koel is blijven langer open. Door de hitte kampt Frankrijk ook met droogte. Dat heeft geleid tot grote natuurbranden, vooral in het zuiden van het land. Een vliegtuig van Ryanair heeft vanmiddag terug moeten keren naar een luchthaven in Griekenland omdat een raam was gebroken. Een passagier werd hierdoor bijna uit het toestel gezogen. Volgens Griekse media brak het raam doordat een stuk puin van een van de motoren het raam raakte. Het weer, zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw zonnig, dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed? Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: DecoKey van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKey van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorlen.
1: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
2: Papa, de Hilverbode.
1: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
3: 5 uur. Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de Sovjetbegraafplaats in Leusden zijn zo'n 150 grafstenen beklad. Met rode verf zijn er beledigende teksten over Zelensky, Poetin en de Koran geschreven. Op het ereveld liggen ruim 800 oorlogsslachtoffers begraven uit de vroegere Sovjet-Unie. Vooral soldaten van het Rode Leger. Bij RTV Utrecht noemt de stichting Sovjet-Ereveld de bekladding vreselijk, pijnlijk en verdrietig. Over de daders is niets bekend en de politie in Leusden onderzoekt de bekladding. Hugo de Jonge staat nog steeds achter de maatregelen die hij als minister van Volksgezondheid in de coronatijd nam. Al was het volgens hem wel een balanceeract. Er was geen maatregel zonder prijs, zei de Jonge tegen de enquêtecommissie Corona. De Jonge noemde het verbieden van bezoek in verpleeghuizen heel ingrijpend, maar hij is er nog steeds van overtuigd dat het noodzakelijk was. Hij wilde voorkomen dat er overbelaste ziekenhuizen kwamen, zoals in sommige andere landen wel het geval was. Nieuwe geitenbedrijven mogen niet meer gebouwd worden binnen 500 meter van huizen of scholen. Het kabinet komt met deze afstandsnorm vanwege de gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van een geitenhouderij een groter risico lopen op een longontsteking. De maatregel gaat waarschijnlijk over een paar jaar in. Na 18 jaar is een gestolen diamant teruggevonden. Het gaat om een Siberische diamant die gestolen werd uit het Natuurmuseum in Groningen. Het is onduidelijk wat er in die jaren met de diamant gebeurd is, maar hij dook ineens op in een kistje in het Hunebedcenter in Borger. Nu het Natuurmuseum niet meer bestaat, gaat de diamant naar het Universiteitsmuseum in Groningen, waar een groot deel van de collectie terecht is gekomen. Volgens kenners is de diamant een zeldzaam geologisch object van miljoenen jaren oud. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Aan de kust kan het hard waaien. Vanavond blijft het lang warm en vannacht is het zo'n 14 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
6: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: 6 uur. Nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rusland hersenspoelt zo'n 1,6 miljoen Oekraïense kinderen in bezette gebieden. Dat concluderen deskundigen die onderzoek deden in opdracht voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Rusland heeft volgens de onderzoekers een beleid opgezet om de identiteit van Oekraïense kinderen uit te wissen. Al vanaf de basisschool krijgen ze lessen om uiteindelijk als vrijwilliger of beroepsmilitair in het Russische leger te kunnen vechten. De onderzoekers baseren hun conclusies op ervaringen van jongvolwassenen. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen zich lieten vaccineren. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt, blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met de zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. In de 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In de straten van Bordeaux was de Belg de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een sprintetappe won, kwam niet verder dan de 23e plek. Hij raakte ingesloten in de slotkilometer. In het algemeen klassement zijn er geen grote wijzigingen. De gele trui blijft om de schouders van de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer blijft nog lang warm en droog vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen begint in het noorden bewolkt. In de rest van het land schijnt al vroeg de zon. De temperaturen liggen tussen de 25 en 32 graden. Zondag nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: De hits staan voor je klaar. Het team staat op scherp.
4: This is ready to launch.
3: In je speakers staat een standje burenruzie. Tot 9 uur alleen maar de beste muziek bij Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Dimitri Vegas en Like Mike and Too Much. Nou, niks is te veel op deze vrijdagavond 10 juli 2026. Nee, een hele goede avond, daar gaat hij weer. Ja, 4 minuten over de klok van 6 uur. Show, even kijken, 3-1-0, oftewel 310 jaargang 7 vandaag op links. Jurgen van Eijk.
1: Een hele goede avond.
0: Goedenavond. Wat een weertje, zullen we maar zeggen. Hè? Het wordt weer erger, hè?
1: Het wordt weer weer.
0: Ja, code rood is weer afgegeven vanmorgen. Ja.
1: Oh, dat heb ik al helemaal niet gezien.
0: Ja, nee, het was op het nieuws vanmiddag. Maar het heeft voort een andere betekenis.
1: Oh.
0: Ja, het betekent dat we moeten letten op de oudjes.
1: Ja.
0: En een beetje op onszelf. Maar voornamelijk op de oudjes. Ja, zo zei de nieuwslezer het vanmiddag. Ik denk van, oh, ze hebben iets nieuws verzonnen.
1: Inmiddels is daarvoor dus hetzelfde ongeveer.
0: Ja, zoiets, ja.
1: De oudjes en onszelf.
0: Ja, ja voor ons wel, ja, dat klopt. Goed, nou, leuk programma weer vandaag natuurlijk. Veel lekkere muziek, ook wat zomerse platen meegenomen. Onze Jurgen die leverde van de week weer een plaat in. Dat ik denk van, nou, die moet ik toch even meenemen naar de studio. Dus ja, ook die gaan we weer even draaien. Ja, je hebt er weer meerdere gestuurd, hè. Dus jij weet even niet welke het is nu.
1: Nee, dat klopt.
0: Nee, hij staat ook nog niet in de lijst. Dus
1: soms,
0: ja.
1: Stuur ik maar gewoon wat. En dan denk ik van oké, okay, kijk wel of dat die goedkeuring krijgt.
0: Hij heeft wel goedkeuring gekregen. Dus hij staat ook ingepland in ieder geval voor de Summer Vibes. Dus kijk, daar komt hij ook nog even bij. Oh, hey, ja. Vandaag de update van de tippen en de top. De weekendpool, de geschiedenisfeitjes, de weekendroulette ligt klaar. En natuurlijk weer boordevol muziek. Wat komt er allemaal nog voorbij? REMS Gear Ottawa. Ken je die nog?
1: Hands up!
0: Ja, die gaan we draaien inderdaad.
1: Oh, ja, kan
0: even terug. Naar 1981. Maar we gaan eerst vooruit. 2022 was een hele grote plaats voor Willy William. Ja, ik kwam net in de zomer uit. En dat moet je hebben met dit weer, hè.

0: Anita. Heerlijk lekker deze, ja. Goed, we zijn weer begonnen. Het is 6 uur geweest. Elke vrijdagavond de beste start van je weekend hier op Flow Radio vanuit de gemeente Hilvarenbeek. Nogmaals een hele goede avond. Ja, er is weer een hoop gebeurd natuurlijk afgelopen week. Zo zaten we zondag in één keer zonder stroom. Ik zat op de wc, ik was er eentje aan het draaien. Ik denk, wat is... mijn licht, het is kapot. Het werd tijd. Maar op een gegeven moment, ik zat goed te luisteren. Mijn radio was weg, alles was stil in huis. Ik denk, verrek, volgens mij is er iets anders aan de hand.
1: Ik wilde mijn buurman al beschuldigen.
0: Oh, want? Zeg maar. Die was aan de drillen of zo.
1: Nou, die is flink bezig met verbouwen.
0: Ja.
1: En ik hoorde hem zo allemaal...
0: Dat was ook snel klaar toen.
1: Ja, en in één keer was het klaar.
0: Maar bij jou was ook alles uit, ja.
1: Ja, ik vond het heel vreemd. Ja, die heeft het echt goed geraakt.
0: Ja. Nou, mensen zeggen al dat ze gelezen hebben dat het dus eigenlijk niet nodig was. Dat ze dat ergens hebben gelezen.
1: Ja.
0: Dat er eigenlijk helemaal geen stroompiek was.
1: Ik vind het zo gek dat het op zondag was dan.
0: Ja, inderdaad. Ja, nou, het is wel iedereen thuis natuurlijk, hè?
1: Ja, maar ja, dat is toch niet te vergelijken met dat allerlei grote bedrijven en zo iets dergelijks.
0: Nee, ja, dat ook niet, inderdaad. Nee.
1: En allerlei stroomverbruiken.
0: En ik had zoiets van, ja, de meeste mensen rond deze tijd kunnen nog wel in bed liggen.
1: Je zou dan zeggen,
0: op de zondag.
1: Ja. Weet je wel. Het is dan niet dat, die elektrische auto, die heeft al heel de avond aan de paal gelegen.
0: Zoiets.
1: Zal ik maar zeggen. Dus die is al wel vol. He, dus ja, al met al, dan is het toch heel... Het is een heel onlogisch moment dat er dan een stroompiek aan zou komen.
0: Ja,
1: zeg
0: ja.
1: maar.
0: Nou ja, het is... ik denk dat we het vaker mee gaan maken,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ongetwijfeld. Zeer zeker weten. Ja.
0: Ongetwijfeld dat je een keer s'avonds tv zit te kijken... dat je gewoon je tenen stoot aan de tafel... omdat je dus op zoek moet naar lucifers voor je theelichtjes.
1: Er zit een zaklampje op je telefoon, hè?
0: Oh ja. Zie je, daar heb ik nog niet eens bij nagedacht. Ja, maar mijn telefoon, afgelopen zondag had ik ook geen telefoon op de wc. Zit je altijd met de telefoon in de wc?
1: Ik neem altijd mee.
0: Hij echt waar?
1: Overal mee.
0: Hij oh nee, ik niet mee. Altijd hoor.
1: Jazeker wel.
0: Af en toe als ik ga zitten kleien, dan ga ik ook echt figuurtjes zitten kleien. Dan heb ik die telefoon helemaal niet nodig.
1: Dat vind ik altijd een uitgelezen moment om mijn Wordfeut weer bij te werken.
0: Doe je dat nog steeds?
1: Ja, nog steeds. Ik heb al jaren met 5 vaste mensen.
0: Ja?
1: Waarmee ik Wordfeut speel. En het wc-momentje vind ik dan altijd zo'n momentje om even te kijken. Want heeft er al iemand iets gelegd? Op de wc. Dat hou ik dan aan, zeg maar. Okay. En dan kijk ik van, oké, kan weer een woordje erbij.
0: Goed. Ik wist niet eens dat het nog bestond, joh.
1: Ja, zeker wel.
0: Ooit een hype geweest, natuurlijk. Hè?
1: Nee, dat klopt. Maar ik heb met 5 mensen, collega's en zoiets, dus oud-collega's... Daar speel ik nog steeds Wordfeut mee. Al jaren. Sommigen inderdaad, gewoon ook inderdaad al 13, 14, 15 jaar. Ik weet niet precies hoe lang. Maar echt, elke keer als het potje voorbij is... drukken we gewoon weer op een nieuw potje aanmaken.
0: nieuw potje aanmaken. De Weekend Poll. Wat wij ook elke week aanmaken is een nieuwe Weekend Poll. Op donderdagavond komt hij online. En ja, we zitten nu richting de zomer. Dus het worden alleen maar lekkere zomerse plaatjes natuurlijk. Ook plaatjes die je al even niet meer gehoord hebt. En eentje daarvan heb ik vandaag in dat lijstje gezet. Tegenover een enorme grote hit die op dit moment in de top 40 staat. Ja, deze zijn het vandaag geworden voor je.
2: Plaatje 1.

0: weekend poll.
1: Ja, nou, kies er daar maar één uit. En er wordt wel heel, heel, heel veel gestemd. Er wordt wel eens vaker veel gestemd, maar vandaag slaat echt werkelijk alles. Straks om 16:15 willen we natuurlijk een winnaar draaien. Dus jij mag je stem ook nog even uitbrengen, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Dat kan. Plaatje 1, ik ga zwemmen. Mart Hoogkamer, al enige tijd geleden natuurlijk. Volgens mij 2021 of zo, of 2020. En plaatje 2, zwoele zomernachten. De hit van Rutger van Barneveld, die op dit moment in de top 40 staat. Instagram, Weekend Vibes Flow Radio, ga daar even naartoe. Volg ons gelijk. Ga dan naar de stories. Kies daar plaat 1 of plaat 2. Kan ook via de website weekendvibesflowradio.nl. Of je stuurt even een appje naar de studio 013-505-6030. En dan heb je even door de tekst plaatje 1 of plaatje 2. Welke zomerrit mag het zijn voor jou?
0: Plaatje

0: Poll.
1: Nou, je keuze moet je maken voor 7:30. Ook even doorgeven voor 7:30, want om 7:30 gaan we die lijnen sluiten. En dan valt er niet meer te stemmen. Dan gaan we een kwartiertje later de winnaar bekendmaken hier op de zender. Ja, ik ben heel erg benieuwd welke het gaat worden. Verder met de plaat van 2 jaar geleden. Dit is Lola Young op Flow Radio.

0: Hilversum.
1: Vanaf de antenne, vanuit Hilvarenbeek.
0: Het allerleukste programma van Flow Radio.
1: Weekend Vibes.
0: Weekend Vibes.
1: Met Nick van Ees.

0: De nieuwe single van Take That, die vorige week is uitgekomen, Sweet July, hier op Flow Radio. Ik moet jou eerst nog even feliciteren, Jurgen van Eyck, want Kian is 18 jaar geworden afgelopen week.
1: Dat klopt, ja. Ja. Afgelopen woensdag hier gisteren, daar was hij...
0: Ja, en hij heeft gestemd, hij heeft gestemd vandaag in de weekendpoll op plaatje 1.
1: Dat zei ik al tegen hem, vanaf nou mag je stemmen.
0: Stemmen? Nee, jij zei iets anders.
1: Ik zeg vanaf nou mag je stemmen. Ja.
0: Nee. Nee, dat zei jij niet. Je had het over de Bacardi.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oh ja.
0: Ik zeg, is die nou fulltime alcoholist? Ja. Hey, ja. Wat hoor ik nou net op links? Je hebt iets aangemaakt.
1: Ja, het social media team is druk bezig.
0: Oh.
1: Ja.
0: We zitten op TikTok, dames en heren. Ja,
1: ik heb zojuist iets geactiveerd waar we al een hele tijd over lang geleden over gehad hadden.
0: Ja, dat klopt.
1: Bij een keer een redactievergadering. Oh, dat moeten we nog eens een keer doen. Ja, dat komt nog wel. Geen tijd meer voor gehad. Niet meer aan gedacht. En sowieso. En nou dacht ik in één keer, ach ja. We zouden TikTok gaan aanmaken.
0: Moeten we nou ook van die filmpjes gaan maken? Dat we daar playbackend...
1: Ja.
0: Oh, nee.
1: Ja,
0: misschien met de 90's.
1: Ja, nou, inderdaad.
0: Oh,
1: ja.
0: Met de 90's kan het misschien wel, ja.
1: Ja, voorlopig staat er nog alleen maar een profielfoto op. Okay. Meer heb ik nog niet.
0: Ik heb de eerste story gemaakt.
1: Maar... Ja, die profielfoto.
0: Oh, is dat ook gelijk een story?
1: Dan zegt hij automatisch, wilt u hier een story van maken? Ik heb een nieuwe profielfoto aangemaakt. Ja, nou, dat is goed. Doe maar.
0: Oké, dus, we hebben nog geen volgers, denk ik. Nou, wat is het? TikTok en dan?
1: Het Weekend Vibes Flow Radio.
0: Het Weekend Vibes Flow Radio. TikTok, ga daar naartoe. Volg ons gelijk even. Ja, mocht je TikTok hebben. Mijn moeder die denkt dan bij zichzelf van TikTok, wat is dat? Een omgekeerde kip of zo, weet ik veel. Nee man, dat is een programmaatje op de telefoon.
1: Ja,
0: een tok-tok, ja. Nou goed, we gaan zo even kijken wat er nieuw aan platen is binnengekomen in de tipperaden. Wil ik het doorschuiven naar de top 40. Maar ik zei het al, we gaan even terug naar 1981. Ken jij de beweging nog, Jurgen?
1: Niet precies meer.
0: Oh.
1: Nee, ik ken het liedje nog wel.
0: Ja, het liedje nog wel.
1: Maar wat voor beweging? Of, ja, nou ja. De beweging zal waarschijnlijk zijn uw handen omhoog.
0: Ja, volgens mij is het inderdaad heel makkelijk. Ja. Volgens mij is het gewoon hands up.
1: Ja, waarschijnlijk wel.
0: Ottoan, ja. Ze hebben geen lang leven gehad volgens mij, die twee. Want ze hebben niet zo heel veel platen gemaakt in ieder geval. Dit is toch wel de bekendste die uitkwam.
1: Was de enige die ik wist.
0: Ja, en de enige die ik ook ken. De andere, ja, misschien heb ik een andere als ik hoor dat ik zeg van Odie. Even terug naar...

Oh, dat is toch leuk om even terug te horen in 1981, Ottawan. En nee, je zit nog niet te luisteren naar Marco's Choice. Dat is morgen pas om 5:00. Maar deze zou daar ongetwijfeld ook wel ingepast kunnen hebben. Even wat van andere orde.

0: Ja, want er is nieuwe muziek uitgekomen vandaag. En dat betekent dus dat we weer een update hebben van de tip en de top. En welke platen schuiven er allemaal door naar de top 40 vandaag? Nou, ik ga je in ieder geval vertellen dat er 6 platen nieuw binnenkomen in de tipparade. Dat betekent dus ook dat er 6 platen uit moeten. Deze 6 hebben het veld verlaten. Bente met 3-2-1, die is verwijderd. Ook Topic en Becky G na een aantal weken toch. Sorry, papi. Ja, ze zingen het zelf. S10 en Oscar en de Wolf. Best mooie plaat. Je hoorde hem net nog voor de klok van 6 uur. Safe and Sound. The Lost Frequencies uit België en Live It All. Ook die zijn verdwenen. D-Double en Boef, andersom. En Ilse de Lange, ook die is uit de lijst gedonderd met Something Good. Dat betekent dat er 6 nieuwe platen binnenkomen in plaats van die andere die verwijderd zijn. Op nummer 30, Mr. Teddy Swims, daar is hij weer. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. Break Up in Reverse is de titel van deze plaat. En op 29, daar staat lange tijd niks gehoord van deze ploeg. Criss Cross Amsterdam. Ze hebben de samenwerking opgezocht met Luisa Sonza. En daar is hij weer, onze Willy William en My Oh My. Zo is de titel van de nieuwe plaat. Op nummer 28 binnengekomen Marshmallow en Kelsia Ballerini en Another Drink. Op nummer 27, Jugel, Email, Angel en Ultranate en Move Into The Sun. Die gaan we draaien rond de klok van 9 uur als we gaan starten met de non-stop. En op nummer 26, ja, daar komen in één keer allemaal platen uit in het Nederlands van mensen die we helemaal niet kenden. Sander Kwarten. De tapster uit Tijuana. Ja, jij mag hem draaien in jouw afwasvijf.
1: In afwasvijf.
0: Ja, ik ga hem niet draaien. Ik vind hem niet zo heel leuk.
1: Oh, okay.
0: Op nummer 19, Silva Bampan on Tonight. Dat is de hoogste nieuwe binnenkomer in de tipparade vandaag. Even kijken, deze zijn eruit. 3 platen zijn uit de top 40 verdwenen. Voor 3 weken genoteerd. Kan ook niet anders natuurlijk.

0: Ja, je mag
1: een pinda pakken en dan is het klaar.
0: We krijgen wel lunch. Oh, okay. Meeborrelen, okay. Zeg maar. Maar we moeten gewoon maandag en dinsdag gewoon weer terugkomen.
1: Drie platen wil ik van jou horen, Jurgen. Welke denk je dat door zijn naar de top 40?
0: Ja, wil je 3-2-1 platen? Of, Want dan denk ik dat het Bente wel is. Die heb ik afgelopen week veel voorbij horen komen namelijk.
1: Oké, okay, Bente 3-2-1. Jazeker, binnengekomen, nieuw op nummer 37 in de hitlijsten.
0: Oké, dat was de enige waarvan ik eigenlijk wel dacht van die zal het wel zijn.
1: Ja.
0: Andere heb ik eigenlijk niet echt heel erg een idee. Nou,
1: ja, ik moet zeggen, Bente die stond er wat korter in. Maar de rest van de platen staat er echt al wat langer in. Dus het is ook echt. Ik zat vanmiddag ook echt flabbergasted te luisteren naar het domein van.
0: Nou, Bente heb je inderdaad vaak voorbij horen komen afgelopen week op Q. Vandaar dat ik er daar wel vanuit was gegaan. Dat ik dat wel een zekerheidje vond. Ik denk bijvoorbeeld Topic en Becky G. Sorry, Papi.
1: Topic en Becky G en Sorry, Papi. Ja, zeker. Ook die is binnengekomen als hoogste notering nummer 33.
0: Maar dan. Ja, nou dan zou ik denk ik gaan voor de Lost Frequencies, Live It All.
1: Lost Frequencies en Live It All. Gaat onze Jurgen een stroopwafel verdienen, ja of nee? Is die goed? Ja! Inderdaad, onze Belgen die zijn ook door naar de top 40 op nummer 39 binnenkomen vandaag. Live it all voor de eerste week.
0: Ja,
1: goed. Nou, stroopwafel weer verdiend. Die andere is volgens mij nog niet eens op.
0: Nee, ja, die ligt er nog. Als een beetje zo van de desk af te lopen, zeg.
1: Ja, alweer? Ja, maar dan niet zo erg als vorige keer,
0: volgens mij. Nee, dat dacht ik al.
1: Ik moet zeggen, best leuke nieuwe platen die binnen zijn gekomen in de tipperaden. Ja, behalve dan die Sander Kwarten, waar die dan weer in één keer vandaan komt. Ja, ik heb het idee, als het zomer wordt, Nederlanders krijgen Nederlandse platen van die feestnummertjes onder zich. Dan, dat wordt een en al gestreamd, heb ik het idee, op feestjes en partijen. Ja, en dat telt gewoon mee natuurlijk, hè. Alles wat gestreamd wordt, wordt opgeteld en dan is het bam, daar is het dan.
0: Ja.
1: Ik ga jou zo meteen even een stroopwafel bijgeven. Wij gaan naar nieuwe muziek en dat is muziek die vandaag is uitgekomen. Uiteraard in de tipperaden, die draaien we altijd voor je. Alhoewel, ik heb er eentje bij die vandaag niet in de tipperaden is uitgekomen. Maar wel een grote kans maakt volgende week om daarin te komen.
0: Ja.
1: Dat hoor je straks. Ik heb het nou nog niet zeggen. We gaan eerst een Marshmallow, Kelsey Ballerini en Another Drink hier op Flow Radio. En deze is best lekker. Die moeten we toch even rustig inleiden.

0: Marshmallow en Kelsey Ballerina. En another drink hier op Buffalo Radio. Jurgen.
1: Ja?
0: Nog 2,5 uur en dan is het voor jou vakantie.
1: Dat is zeker waar.
0: Ja, ga je nog weg of niet?
1: Ja.
0: Ja?
1: Mm-hmm.
0: Ga je weer naar het land der vernevelde terrassen? Of,
1: Oh, sorry. Ja, ik moet even denken. Hè?
0: Nee, jij hebt mij 2 weken geleden iets uitgelegd. Dus.
1: Ja.
0: Ja, ga je daar weer naartoe?
1: Onder andere.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Dat is weer een foto van Kian bij de Pisa-toren.
1: Nee, zit aan de andere kant.
0: Oh,
1: ja.
0: Aan de andere kant van de toren?
1: Ja.
0: Oh. Nee, ja.
1: Dan moet hem niet tegenhouden. Maar dan moet
0: je duwen. Dan moet je trekken. Oh ja, ja, ja.
1: Ja. Nee, andere kant Italië, zeg maar.
0: Ja. Andere kant van Italië.
1: Ja, okay. En Oostenrijk.
0: Ook daar nog?
1: Ja.
0: Ga je daar ook nog naartoe?
1: Ja.
0: Naar 2 landen toe?
1: Ja, maar ook allemaal een weekje.
0: Oh.
1: Weekje hier, weekje daar.
0: Oh, joh, je kan maar 2 weken.
1: Ja, valt er eens mee.
0: Oh.
1: Ja, met wat reistijd en zoiets dergelijks.
0: Ja. Onderweg nog ergens overnachten of niet?
1: Ja, tuurlijk. Het is voor mij wel vakantie, hè?
0: Oh, sorry hoor.
1: Ja, dan,
0: ja nee, ja, prima.
1: Ik heb niet van het jakkeren toch er bent en dan 2 dagen niet meer kunnen...
0: Ja, maar Oostenrijk is eigenlijk maar 8 uurtjes rijden, toch?
1: Nou...
0: Ja, op de fiets niet natuurlijk.
1: Ik kan
0: zeggen. Ja, nee, ja. De fiets duurt het iets langer. Ik wens jou veel plezier op de fiets.
1: Dank je.
0: Zometeen Antoon en 3D hier op Flow Radio. Maar nu eerst Weekend Vibes met S-Gear Against the Currents.

0: Heerlijke zingel van Antoon en driedimensionaal, oftewel 3D op Flow Radio. Jurgen, je stuurde mij afgelopen week een plaatje. En het origineel klinkt zo, dames en heren. Lucenzo en Don Omar en de Danza Kuduro. En jij had net even een iets andere versie van Afro Soul. Waar kwam je die nou weer tegen? Weer op TikTok of zo?
1: Weer op de TikTok. Oh, ja, zeker. Ja, daar komen nog alles wat nieuwe muziek voorbij. Of in ieder geval geremixte muziek in dit geval. Dat is natuurlijk een Danza Kuduro. Is natuurlijk sowieso al een lekkere zomerse plaat.
0: Zeker.
1: Dus waarom die niet nog een keer in een nieuw jasje steken, hè?
0: Ja.
1: Dus dat doen we een hele hoop. Er komt een hele hoop van dat soort liedjes voorbij. En af en toe denk ik van, die klinkt eigenlijk ook wel lekker.
0: Ja, ik heb Afro Soul heb ik even opgezocht op Spotify. Maar die maken veel covers.
1: Ja.
0: Maar ook weer net in een ander jasje. Wel lekker hoor, om naar te luisteren.
1: Dus dat is echt wel leuk om die af en toe een keer voorbij te horen komen. Echt zo'n leuke, en zeker met dit weer, zo'n lekkere zomerse plaat. Die dan toch weer even in een nieuw jasje er is gestoken. Waardoor je denkt van, toch lijkt wel weer leuk.
0: Ik vind het een mooie kans om jou even te laten voorbereiden op je weerbericht dat eraan gaat komen. Afro Soul hier op Flow Radio. En Danza Kuduro, maar dan even net iets in een andere stijl. Maar wel erg lekker. Zet je

0: Het is net of dat je tussen de bossen loopt met deze plaat. Afro Sol en Danza Koduro hier op Flow Radio. Ja.
1: Het Weekend Vibes weerbericht met Jurgen van Eijk.
2: Ja, we beginnen eerst even met de waarschuwingen, want tot morgenavond 8 uur is er nog code geel van toepassing.
0: Oh, code geel?
2: Ja, code geel. Oh. Verhoogd risico dus op oververhitting of uitdroging, vooral bij oudere kwetsbaren en bij zware lichamelijke inspanning. Blijf in de schaduw, drink voldoende water en vermijd de lichamelijke inspanning in de middag. Dat is wat de code geel wil zeggen.
0: Toch wel fijn dat het weekend is, dat je ook niet veel hoeft te
2: doen. Zeg maar. Ja, zo is dat. Dat betekent eigenlijk gewoon, eigenlijk heb je nou gewoon een blanco check, zeg maar, om gewoon in de tuin lekker op een bedje te gaan liggen. Zo, lekker
0: met een vernevelmachine.
2: Met een cocktailtje en de vernevelmachine aan, zo is dat. Hartstikke goed. Terug naar vanavond, want de avond die verloopt nog zonnig en is nog lang warm. Aan het eind van de avond krijgt het noordelijk kustgebied mogelijk met lage bewolking vanaf zee te maken. En gedurende de nacht dan schuift het veld met lage bewolking of mist zuidwaarts, waardoor het op meerdere plaatsen bewolkt of zelfs mistig kan worden. In het zuiden blijft het wel overwegend helder en de minima die liggen tussen de 15 en 19 graden. De lage bewolking in het noorden en noordwesten die zal morgen snel oplossen en plaatsmaken voor veel zonneschijn. In heel het land volgt er een zonnige dag met sterk oplopende temperaturen. Bij een matige noordoostenwind wordt het uiteindelijk zo'n 27 tot 32 graden. Aan het eind van de middag en in de avond krijgt het noordelijk kustgebied mogelijk opnieuw met een mistveld te maken. Tijdens de nacht en zondag kan deze mist of de lage bewolking verder weer het land optrekken. En de minima die liggen tussen de 16 graden in het noorden en 19 graden in het zuiden. In de stedelijke gebieden ligt het kwik iets hoger. Ja, en ook die klap die krijg je weer op zaterdag, weer op zondag. Want dat weer van zondag dat lijkt sprekend omdat van zaterdag. Opnieuw volgt er zon volop en er verschijnen enkele sluierwolken. Ja, kom maar op, kom maar op. In het binnenland wordt het zo'n 28 tot 31 graden. En in het noordelijk kustgebied en op de Waddeneiland is het door een wind van zee minder warm. Voorbij de weekenddagen geldt opnieuw dat we met een hoge zonkracht te maken hebben. Ja? Oké. Ja, daar krijg je een klap van. Dus smeer je goed in als je naar buiten gaat. Zeker in gebieden waar wat meer wind staat, heb je eigenlijk wel snel te laat door dat je aan het verbranden bent.
0: Ja, en dan op het eind van het weekend, zondagavond, is het... liggen met z'n allen op de bank.
2: Ja, niet meer als dag.
0: Nee, goed, tot zover. Dankjewel.
1: De Weekendpool.
0: Twee platen tegenover elkaar sinds gisteravond 19:30. Twee zomerse platen. Eentje uit 2020-21. Ik weet niet even precies meer. Mart Hoogkamer en Ik Ga Zwemmen. En de tweede plaat is Rutger van Barneveld. Grote hit op dit moment in de top 40. En Zwoele Zomernachten. Ja, welke moet het worden? Je hebt nog ongeveer 40 minuten tijd om jouw keuze door te geven. Ik zal ze even laten horen. Dit zijn ze vandaag.
1: Plaatje 1.

0: Weekend Poll.
1: Ja, het is een lastige. Ik geef het eerlijk toe. Welke wil je horen? Mart of Rutger? Eén van die twee. Je moet het doorgeven voor de klok van 19:30. Dat kan via Instagram. Weekend Vibes Flow Radio. Ga dan even naar de stories. Maak daar je keuze. Komt er bij ons binnen. Bij ons komt hij ook binnen via de weekendvibesflowradio.nl website, als je daar je keuze maakt. En wat nog makkelijker is, rechtstreeks naar de studio een appje sturen op 013-505-6030. En heb dan even door plaatje 1 of plaatje 2. Doe dat wel voor de klok van 19:30, want om 19:30 gaan we die lijnen sluiten. En dan is er geen mogelijkheid meer om jouw keuze door te geven. Vorige week kregen we om 21:15 nog een melding binnen dat er iemand gestemd had via de website. Ja, die telt niet meer.

0: Ja, als je hem al even niet meer gehoord hebt, dan blijft dit gewoon een hele mooie aantrekkelijke plaat. R.E.M. 1991 en Losing My Religion. Toch wel een hele grote plaat geweest dit, hoor. Ja, wij zijn aan het einde gekomen van uurtje 1 alweer. Dat betekent dat we ons gaan opmaken voor uurtje 2. Zometeen beginnen we met Shakira en de Zoo. Kun je weer alle kanten... Ik moet dan aan de kant gaan staan, want Jurgen zijn armen... die beginnen dan alle kanten op te zwieren. Ja, zie je wel. Ik moet er dan net even niet achterdoor lopen. Dus ik moet tijdens het nieuws even naar het toilet.
1: Dat klopt.
0: Wel handig. Ja,
1: ja, zeker.
0: Wat nog meer? We gaan in uurtje 2 ook even bellen met Koen Ketelaars. Want de ketel in het groen is weer gestart vandaag. Dus we willen even weten tot hoe lang dat het duurt... en wat er allemaal aan activiteiten te doen is. Dus we gaan Koen straks even bellen hier in de uitzending. Veel lekkere muziek nog. Ik heb nog een plaatje van Joan Armatrading. Even kijken, Shakira komt er dan aan. Even kijken. Oh ja, heb je de nieuwe van Cascada al gehoord?
1: Nee.
0: Oh, nou, die gaan we dan straks ook nog even draaien in uurtje 2.
1: Heb ik nog niet gehoord? Nee, ja.
0: Nee, Cascada, hier, Utopia.
1: Oh!
0: Ja, vorige week uitgekomen.
1: Ben benieuwd.
0: Ja, we hadden hem vorige week hadden we hem in de... Nee, het was niet vorige week. Twee weken geleden hadden we hem in de weekendpool zitten, weet je nog?
1: Ja.
0: Nou, en toen kwam in één keer daar die nieuwe plaat uit. Ik denk van, hé, dan moet ik hem even meenemen voor onze Jurgen.
1: Kijk, nice.
0: Dus ja, die gaan we straks ook even draaien. Ja. Wij gaan afsluiten met een plaatje uit 2010. En dat is toch wel een lekker plaatje, moet ik zeggen. Stromae en Aloran Dans. Ja, nou, ik zou zeggen, dans maar even mee. Tot aan de klok van 7 uur. Tot zo.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. Russische diensten hebben camera's op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Volgens hen ging het om een klein aantal camera's van onder meer bedrijven die op afstand bekeken kunnen worden. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. De veiligheidsdiensten vragen bedrijven met zogenoemde IP-camera's om hun beveiliging te verbeteren. Oud-minister De Jonge staat nog altijd achter de strenge coronamaatregelen. Tegen de enquêtecommissie zei hij dat hij als minister ervoor moest zorgen dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd. De Jonge zei dat hij last had van desinformatie en dat zijn toon tijdens de crisis harder werd. Kledingbedrijf Shein gaat naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking en nu geeft China dus wel groen licht voor de beursgang in Hongkong. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is weer vrijdagavond. Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio.

0: ik denk dat deze tijdens de reis naar Oostenrijk en Italië ook een paar keer op staat in de auto bij Jurgen. Maar ik denk dat hij dat dan doet als zijn vrouw aan het stuur zit. Want met deze beweging achter het stuur zitten, ik weet het niet hoor. Maar dat gaat niet helemaal goed komen, heb ik het idee. 5 minuten over de klok van 7 uur, uurtje 2 van Weekend Vibes op deze vrijdag 10 juli. Een hele goede avond, welkom, jaargang 7, show 310, oftewel 310 alweer. Ja, dat was onze Shakira. Staat al in totaal 253 weken in de top 40 op dit moment. Met 19 top 40 hits. En komt daar wellicht binnenkort nog een nieuwe bij, je weet het nooit. Zo meestal rond de WK's en de EK's springt ze in één keer uit die kast. Maakt ze wat nummers, dan in één keer is ze ook weer van het podium verdwenen. Dan staat ze niet meer op dat toneel, dan is ze weg.
1: Dan is de portemonnee weer gevuld.
0: Ja, het zeker weten.
1: Denk ik, want nu natuurlijk met Dai Dai en deze Zoo. Mm-hmm. Twee nummers tegelijkertijd in de top 40.
0: Ja, kassa.
1: Ja, er wordt natuurlijk overal gedraaid. De film Zoo Tropolis 2 is natuurlijk op zich nog niet zo heel lang geleden uitgekomen. Dus dat heeft heel veel aandacht. Het WK heeft natuurlijk heel veel aandacht. Dus
0: zeker.
1: Ze is heel veel wereldwijd op radio en streaming te vinden.
0: Nou, wat dit uur nog allemaal. We gaan sowieso de weekendpoll bekendmaken. De winnaar van de weekendpoll. En volgens mij is er wel een winnaar, als ik het zo even bekijk net in de tussenstand. Er wordt wel ontzettend veel gestemd vandaag. We hebben al vaker dat er heel veel gestemd wordt op Nederlandstalige platen. Maar nu is het echt... Het is niet normaal, zal ik het zo zeggen. Straks om 7:15 gaan we de winnaar bekendmaken. Zometeen laat ik de fragmenten nog een keertje horen. Zo gaan we ook bellen met Koen Ketelaars. De ketel in het groen is volgens mij vandaag weer gestart. Wat houdt dat nou precies in? Ja, de ketel is natuurlijk hier aan de Korte Gelder. Dat ene kleine cafeetje met die groene luikjes en zo. Het zit er altijd helemaal vol. Het is heel erg gezellig, heb ik het idee.
1: Maar de ketel is er toch al groen?
0: Ja, de ketel is al groen, inderdaad. Maar de ketel is niet op de ketel waar het nu is, zeg maar. Het is op een heel andere locatie in Hilvarenbeek, de ketel.
1: Een andere ketel?
0: Het is een andere ketel.
1: Eentje wat ingewikkeld.
0: Nou ja, dadelijk gaan we Koen even bellen. We gaan eerst nog 2 blaadjes draaien. Maar we gaan eerst even nog iets anders doen, want we hebben nog iets te melden.
2: De weekendpol.
0: En dat is de weekendpol. Ja, 2 plaatjes tegenover elkaar. Ons Jurgen gaat met vakantie na vanavond 9 uur. Dat is de laatste show voor zijn zomervakantie. En dacht ik van, nou laat ik even 2 goede plaatjes tegenover elkaar zetten. Mart Hoogkamer op plaatje 1 en ik ga zwemmen. En plaatje 2, daar staat de hit die op dit moment in de top 40 staat van Rutger van Barneveld. En de zwoele zomernachten. Plaatje.

0: Weekend Hole.
1: Ja, jij kunt je stem uitbrengen. Dat kan via Instagram, Weekend Vibes Flow Radio. Ga dan even naar de stories. Maak daar even je keuze tussen plaat 1 of plaat 2. Het kan ook via de website weekendvibesflowradio.nl. Wat ook makkelijk is, en dat is misschien wel sneller, dat is even een appje sturen naar de studio op het nummer 013-505-6030. App dan even door de tekst plaatje 1 of plaatje 2. Doe het wel voor de klok van 7:30, want dan gaan we de lijnen sluiten, alles bij elkaar optellen en om 7:15 de winnaar.

0: De nieuwe single van Katy Perry die vorige week uitkwam. Watch It Burn. Je hoort hem hier natuurlijk ook op de zender van Flo Radio. Ja, vandaag volgens mij is er weer iets nieuws gestart in de grote groene weilanden. Ergens hier net buiten Hilvarenbeek. Daarvoor heb ik Koen aan de telefoon. Koen Kezelaars, goedenavond.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, het is vandaag weer gestart, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, wat is er gestart, Koen?
1: Al een beetje. Nee, wij zijn weer gestart met de ketel in het groen. Dus alles wat we normaal bij de ketel in de Gelderstraat doen, doen we nu buiten in een, op een weiland.
0: Ja, en wat doe je dan allemaal in die ketel in de Gelderstraat?
1: Muziek optreden, theaterdiners, borrels, lunches, koffie, van alles.
0: Ja, vandaag is begonnen geloof ik, hè?
1: Ja, we hebben officieel hebben gisteren een try-out gehad. Want toen zijn alle leerlingen van zangdocent Margret Engel hier geweest. Mm-hmm. Om een eindpresentatie te doen. Dus zijn er 80 ouders en broertjes en zusjes en opa's en oma's hier. Dus dat was een mooie try-out voor ons. En vandaag zijn we, vanmorgen zijn we gestart, ja, gewoon.
0: Ja, ik zag jou toen straks al lopen richting de auto. Kwam jij al spullen tekort of zo?
1: Ja, tuurlijk.
0: Niet goed uitgerekend. Of is het gewoon druk? Is het gewoon lekker druk al?
1: Het is nu al best wel druk, ja. We hebben vanavond de O4 staan. En mensen die konden zich daarvoor inschrijven. En dan krijgen ze gambas en bazet en dat soort dingetjes.
0: Oh, ja.
1: Dus daar zijn we nu mee bezig, ja. Okay. Ja, en dan hebben we hierna komt er een silent disco.
0: Oh, ja, dat is wel handig natuurlijk, daar midden in de weilanden.
1: Ja.
0: En tot hoe laat is het dan elke dag, Groen?
1: Dat ligt een beetje aan tot er mensen zijn. Dus ja. We kijken niet zo heel erg. We kijken natuurlijk wel naar de vergunning en naar horecatijden, zeg maar. Maar... Mm-hmm. Ja, dat er om 10 uur nog mensen zitten te borrelen, dan blijven wij gewoon nog hier even zitten.
0: Ja, het is, en, is het ook elke dag open? Of is het, ja. Is het de hele maand juli open? Is het een bepaalde tijd?
1: Nee, we zijn er tot 19 juli, dus we doen het maar 10 dagen. Mm-hmm. En dan zijn we elke ochtend om 10 uur zijn we er. En dan kan je gewoon, als je hebt gewandeld of gefietst of weet ik veel, lekker koffie komen drinken. En daarna gaan we door naar de lunch. En meestal hebben we in het weekend sowieso wel wat dingen gepland. Qua events.
0: Ja, oké. Okay. Is het nou zo'n succes geweest vorig jaar? Want dat was de eerste keer, begreep ik, hè?
1: Ja, toen waren we een beetje overdonderd. Dus dat was echt wel een succes, ja. We merkten ook dat mensen het ook heel erg leuk vonden om hier gewoon te zitten.
0: Ja.
1: En ik hoorde het net weer van een gast. Van, ja, het is gewoon dat ik al vakantie heb. Ik heb gewoon het gevoel dat ik vakantie heb en dat is heerlijk. Nou, dat is een beetje de bedoeling, zeg maar.
0: Ja.
1: En vandaar.
0: Oké. Okay. Wat kunnen we allemaal verwachten aan artiesten? Wat kunnen we allemaal verwachten aan toneel, aan acts?
1: Ja, morgen hebben we Ricardo's Dining. Dat is een theaterdiner. En daar is... even kijken, alles is redelijk oké, behalve de service. Dus ga ervan uit...
0: Ja?
1: Ga je ervan uit dat je niet super lief of leuk behandeld wordt.
0: Oh.
1: Gastvrij.
0: Okay.
1: Dat doen we in de ketel ook al eens. En het is altijd een groot succes.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik dacht, nou, laten we daar eens in de wei proberen. Kijken of dat werkt. En dat gaan we morgenavond doen.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Zijn dat ook dingen, Koen, waar je hiervoor op moet geven? Of kun je gewoon aankomen?
1: Nee, voor Ricardo's moet je al even reserveren. Dat kan gewoon nog steeds, want de wei is groot genoeg.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan weten we een beetje van hoeveel mensen er komen. En dan krijgen we ook een 3-gangen-diner. Dus dan kunnen we daar een beetje op voorbereiden.
0: Ja.
1: Dus dat is wel reserveren wel gewenst. En voor vanavond had je ook moeten reserveren.
0: Oké. Okay. En wat kunnen we dan verwachten aan zo'n 3-gangen diner, Koen?
1: Dat is meestal een verrassingsmenu.
0: Oh, dan moet je het niet zeggen.
1: Morgen bij Ricardo is helemaal. Dus omdat dat een beetje bij het theater hoort. Zeg.
0: Ja, ja.
1: Dus daar zeg ik helemaal niks over. Het eten is wel, we proberen het wel gewoon goed te doen, zeg maar. Dus dat het wel van kwaliteit is.
0: Ja, oké. Okay. Het is elke dag van 10 tot sluitingstijd dan, zeg maar?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Zijn er nog bijzondere dingen waar je zegt van, nou, daar moet je zeker even voor langskomen? Of zeg je van, je moet gewoon in het algemeen even langskomen?
1: Gewoon in het algemeen langskomen. Maar als je van muziek houdt, moet je zeker op de zondagmiddagen komen. Want we hebben deze zondag komt Huub de Bruin. Met Argentijnse tango en folklore komt hij zingen. Nou, super lekker met dit weer natuurlijk.
0: Ja.
1: En volgende week hebben we Tom Schade, singer-songwriter. Dat is een beetje onze huis singer-songwriter aan het worden. Dus die... komt volgende week zondagmiddag. En dat,
0: okay.
1: Ja, weet je, we merken dan zo overdag lekker in het zonnetje met muziek is gewoon echt super relaxed.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat zijn zeker aanraders. Ook woensdagavond gaan we vinylplaten draaien.
0: Oh.
1: Dus dan zetten we hier de picket neer. Mag je je platen meenemen en gooi die er maar op, zeg maar.
0: Oké, okay, dat is een beetje hetzelfde idee als de kapper tegenover jou hier in de Gelderstraat.
1: Ja, die doet hij daar ook als je... Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, volgens mij mag je je plaat meenemen tijdens de knipbeurt en dan mag je die opzetten.
1: Oh ja, superleuk. Nou,
0: ja.
1: Dat idee is het, ja.
0: Ja, ja.
1: En dan luister je dus wel naar elkaars muziek.
0: Ja, inderdaad.
1: En dat.
0: Oké. Okay. Ja, je kan op de fiets komen, je kan met de auto komen. Jij stuurde gisteren een filmpje door. Ja, de wei is groot zat, zeg je al, hè?
1: Ja, de wei is groot zat. Dus het maakt niet uit hoe je komt. Eigenlijk vind ik wel met dit weer dat je gewoon op de fiets moet komen. Maar
0: of te voet.
1: Mensen, of te voet, kan ook, hè. Nou. Maar je moet dan weer terug. Dat is misschien dan iets minder.
0: Nou, er ligt gras. Er ligt gras lang, oh, of ja, zat in gras. De berm. Dus als je een keer neervalt... Ja, heb trouwens, ben jij niet bang, want dat is natuurlijk nu ook de periode van het jaar, dat je in één keer overvallen wordt door een wolf die daar in één keer dat weiland in komt. Want ze zijn in de buurt natuurlijk, hè. In België zijn ze ook alweer geregistreerd deze week.
1: Nick, ik ben er helemaal niet mee bezig geweest met wolven.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dat moet je niet zeggen, want dan zit ik direct thuis, hè.
2: Nee, ik ben echt bang voor.
0: Nee, jij bent toch niet zo bang aangelegd, Koen?
1: Nee, meestal niet, nee.
0: Nee, oké, okay, nou goed.
3: Misschien dat er iemand een rood...
1: Ik ben aan het kijken richting de bossen.
0: Of er iets aankomt, ja.
3: Misschien dat je iemand een rood kapje op kunt doen.
1: Oh ja. Dat kan wel. Een van de acteurs of zo.
3: Die kan dan afleiding verzorgen.
1: Ja, precies.
0: Goed. Koen, ik wens jou heel veel plezier, heel veel succes. Ik hoop dat er veel mensen langskomen voor een kopje koffie. En je kunt nog reserveren als je morgenavond... Zeker. Is dat morgen, de Ricardo's dinning?
1: Ricardo is morgen. Mocht ineens volgende week, dat is helemaal uitverkocht. Maar dat gaat sowieso altijd heel snel.
0: Ja.
1: Dus daar... En er zijn nog veel meer activiteiten. Het staat allemaal op de website ook.
0: Oké.
1: Okay. Socials, dus wat dat betreft, ja.
0: Nou, helemaal goed. Het weer is er na morgenavond, dus reden genoeg om even de schoenen aan te trekken, de fiets te pakken en daar die kant op te gaan. Koen, heel veel plezier en heel veel succes met de ketel in het groen. Oké, doei doei. Hoi. Wij gaan verder met muziek. En dat is muziek van Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was, Jurgen van Eijk.
3: Nou ja. Ja. Ik soms ook wel eens.
0: Dat je jezelf was.
3: Oh nee, jou.
0: Dat kan. Ja. Oh, maar ja, goed. Toch iemand die mij wil zijn.
4: Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.

0: Veldhuis en Kemper 2003, 23 jaar geleden zou je ook niet zeggen. Ik wou dat ik jou was.
1: Oh.
0: Gistermiddag zaten wij met ons team van docenten en medewerkers op school. Zaten wij te barbeknoeien buiten. Wij hadden de jaarafsluiting nadat alle rapporten uitgedeeld waren.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En we zaten lekker in het zonnetje en ik open mijn telefoon. En ik doe even NOS Stories doorlezen. En wat zie ik tot mijn stomme verbazing?
1: Dat weet
0: Bonnie
1: niet.
0: Tyler overleden.
1: Oh ja.
0: 75 jaar.
1: Ja, nou inderdaad. Ja.
0: En we kennen ze allemaal natuurlijk van de Total Eclipse of the Heart. Hè?
1: Oh, Bonnie.
0: Onze
1: echt.
0: Bonnie. Wat ik dus niet wist, is dat ze dus laatst geopereerd is in een spoedoperatie aan haar darm. En dat ze in een kunstmatige coma is gehouden, maar dat ze daar dus niet is uitgekomen.
1: Nee, dat wist ik ook niet.
0: Nee.
1: Nee, ik volg er verder niet zo heel erg, moet ik zeggen. Maar, ik was er even wel eventjes van verrast.
0: Ja, zeg maar. Ik ook. Ja. Zo heet ze natuurlijk helemaal niet, Bonnie Tyler. Ze is geboren als Gaynor Hopkins. De vader was een mijnwerker, de moeder een operazanger is. Ja, waar zou ik ze het dan van hebben, hè?
1: Dat is op zich best logisch. Ja, nee, ik snap het. Ja.
0: Ze waren met 6 kinderen thuis. Moeder had de platenspeler, een heleboel 78 toerenplaten. Ja, dat heb je tegenwoordig ook niet meer natuurlijk, hè? Nou ja, in ieder geval, ze is overleden.
1: Oh.
0: Maar de muziek, die hebben we nog.
1: Gelukkig.
0: En dan kan ik wel draaien, The Total Eclipse of the Heart. Dat doet iedereen natuurlijk, want dat is toch wel het bekendste nummer. Maar ik vind deze weer even net iets lekkerder klinken. De jaren 80 sound. Hier op Flow Radio. Ja, joh, dit was nog eens muziek. 7:45, zometeen gaan we de poll sluiten. Dus als je nog wil kiezen, dan moet je snel worden plaatje 1 of plaatje 2. Dit is Holding Out for a Hero van Bonnie Tyler.

gewisseld met de beste muziek. Hier is het altijd raak. Tot 9 uur. Weekend Vibes met Nick van Hees.

0: Calvin Harris and Smoke the Pain Away. Heerlijk blaadje hoor. Calvin Harris op de solo tour ben je ook niet vaak gewend van hem natuurlijk. Normaal is de samenwerking met. Twee weken geleden hadden wij daar de weekendpool. Daar zat Cascada in met de Summer of Love. En Cascada, toevallig dat ze vorige week weer uitkwamen met een nieuwe single, Utopia. En onze Jurk heeft hem nog niet gehoord.
1: Nee, dat klopt.
0: Dus dit wordt de eerste keer.
1: Ja.
0: Heb jij je koptelefoon goed hard staan?
1: Ja.
0: Oké, okay, nou, daar gaat hij, dames en heren. Dit is de nieuwe single van Cascada Duitsland. En Utopia, nu op Flow Radio.

0: De nieuwe single van Cascada en Utopia. Dan is het altijd weer spannend, want dan ga ik naar links. Dat is een grote fan van Cascada. En dan ga ik vragen aan onze Jurgen. Wat vond je ervan, Jurgen van Eijk?
1: Oh, ik dacht, ik wacht even.
0: Oh, nee, ja.
1: Ik zat op het eind van het pauw te wachten. Nou ja, ik vond hem eigenlijk wel lekker.
0: Hij vond hem wel lekker. Nou goed, dan ga ik hem wat vaker inplannen voor je. Dus, dan moet ik weer onthouden welke plaat dat hij leuk vindt. Nou ja, maakt verder ook niet uit. We gaan even iets anders doen. En dat is het volgende, tenminste. Ja, ik wou net zeggen als mijn knopje werkt. We gaan een nieuwe muziek. In uurtje 1 behandelen we altijd de tip en de top-update. En in de tipperade is vandaag nog een andere leuke plaat uit te komen. En dat is de nieuwe single van Mr. Teddy Swims. En dat is deze, Break Up in Reverse. Nieuw hier op Flow Radio voor de eerste keer te horen bij Weekend Vibes. We zijn er nog tot 9 uur als je net inschakelt. Een hele goede avond.

0: Ja, deze plaatsen zijn we eigenlijk niet echt gewend van Teddy Swims. Break Up in Reverse. Toch wel een iets wat rustigere plaat. Onze Jurgen gaat met vakantie om 9 uur. Die gaat lekker een paar weekjes genieten van een welverdiende rust. Mm-hmm. En dat betekent dat we hier ook wat vakantiekrachten hebben. Te weten, volgende week hebben we Ingrid Hurks bij ons zitten. Want onze Rens heeft 2 weken eerder vakantie genomen, zei hij van de week.
1: Okay.
0: De week erop, dat is 24 juli. Ja, zeg goed. Ja, 24 juli zit onze Vinci. Chansen hier. 31 juli hebben we Wilco Augustijn en 7 augustus hebben we Marco van Hamont. En als ik het over Marco van Hamont heb, je hebt net de promo gehoord van Marco's Choice. Die is vorige week begonnen met Italo Disco.
1: Mm-hmm.
0: Dat deed hij 8 weken, zou hij dat gaan doen, in plaats van het Heet van de Naald. En vorige week was het een hele lekkere plaat, vond ik zelf. Dus ik ben benieuwd wat hij nog gaat brengen morgen en overmorgen, of volgende week en de week erop. En zo.
2: Ja, maar die Italiaanse plaatjes, die zijn echt wel lekker.
0: Ja, vooral die discoplaatjes. Er
2: zit veel leuks tussen.
0: Ja, er zit heel veel leuks tussen.
2: Absoluut.
0: Ja. Goed, nou wij gaan ons opmaken tot aan de klok van 9 uur. Daarna gaan wij volgens mij jouw vakantie indrinken. Doen we altijd.
1: Zo is dat.
0: Behalve vorige week dan, want onze Rens liet in één keer weten dat hij er met vakantie ging. Ja, dat kan gebeuren. Nou goed, het is de tijd voor Kwarts voor 8 geworden.
3: De Weekendpool.
0: We gaan een winnaar bekend maken, want er is een winnaar bekend hier voor de Weekendpool voor deze vrijdag 10 juli. 2 plaatsen gisteravond om 19:30 die online gingen tegenover elkaar. Plaatje 1, Ik ga zwemmen, Mart Hoogkamer. Plaatje 2, de plaat van dit moment natuurlijk, Rutger van Barneveld, komt in één keer uit het niets. Een grote hit en zwoele zomernachten. En die 2 die klinken zo als ze tegenover elkaar staan.

0: Weekend Bowl.
1: Ja, maar het hoog kwam meteen over Rutger van Barneveld. Eigenlijk wist ik op voorhand al te voorspellen welke dat er zou gaan winnen. Maar ik denk, ik probeer het toch maar even. Nummer 2, Rutger van Barneveld. Ja, die heeft gewonnen vandaag. Smoele zomernachten, 80%. Dames en heren, er is nog nooit zoveel gestemd als vandaag. 42 stemmen verschil tussen plaat 1 en plaat 2 vandaag. Ja, ik vind het lachen. Ik vind het geweldig. Dankjewel voor het stemmen.

0: winnaar van de Weekend Poll voor vandaag, Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. En wil je die andere horen, Mart Hoogkamer? Ja, ik ga zwemmen. Dan zul je aanstaande woensdag moeten luisteren tussen 7 en 8 uur. Hier naar Door de Week, want dan is die in de Radio Rebound te horen. Jazeker, maar wij gaan lekker door met z'n allen.
1: Gezelliger kan het echt niet worden. Alleen met Weekend Vibes ga je op en top je weekend in. Ga je op en top je weekend in. Tot 9 uur. Alleen maar hits bij Flow Radio. Dit is Weekend Vibes met Nick van Hees.
0: Ja, inderdaad. Tot 9 uur. Nog heel veel lekkere muziek onderweg. En wat dacht je van deze? Two Colors, Safri Duo en Chris de Sarandi. Dit is Cynical.

Blijft een heerlijk plaatje in 1993. Soul Asylum en de Runaway Train. En die trein die blijft doordenderen tot aan de klok van 9 uur. Maar ja, we gaan alweer afsluiten, tweede uurtje. En dat betekent dat we zo meteen aan de klok van 8 uur weer bij je terug zijn. Het is wel lekker. We hebben 3 uur lang geen reclame, jongens. We kunnen lekker veel platen draaien. Heerlijk. Ja, beste start van je weekend. Leukste programma van Flow Radio. Minder reclame erin, meer muziek. Hoppatee, zo doen we dat. Ja, wij regelen dat wel voor je. Dat komt helemaal goed. Straks, aan de andere kant van 8 uur zijn we terug. Heb ik nog een plaatje klaar liggen uit 1983. Volgens mij vindt mijn moeder die wel heel erg mooi. En we gaan ook naar De Bouwzaam, die heeft een nieuwe plaat gemaakt. En we gaan naar een nieuwe single van Berre. En Berre, dat is een onbekende artiest, maar het is wel een heel lekker plaatje. Maar we gaan eerst nog even iets anders doen, en dat is deze draaien. The 18th met Iconic. Ik zou zeggen, blijf kijken, blijf luisteren. Tot zometeen. Iconic.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Een uitbraak van cholera in Soedan heeft aan al meer dan 100 mensen het leven gekost. 1300 anderen zijn besmet geraakt, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die meldt ook dat de situatie kan verergeren door oorlog en zware regenval. De besmettelijke darmziekte verspreidt zich snel bij slechte hygiëne. In Soedan woedt al ruim 3 jaar een oorlog en de WHO spreekt al tijden van de grootste humanitaire noodsituatie ter wereld. Op Wimbledon heeft Jannik Sinner de finale bereikt. In de halve finale had hij weinig moeite met Novak Djokovic. Het werd 6-4, 6-4 en 6-4. Zondag ontmoet Sinner in de finale Alexander Zverev, die vanmiddag de Brit Arthur Ferry uitschakelde. En het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is het een graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is weer vrijdagavond. Nooit eerder ging je zo vrolijk het weekend in. Met de beste hits die voor je klaarstaan, is dit weer een nieuw uur. Weekend Vibes op Flow Radio.

0: Yesterday, Today and Tomorrow van Berre. Hij is een bekende Vlaamse singer-songwriter. Ja, heeft zo'n hele heese stem heeft hij en dat maakt de plaat best wel lekker, vind ik. Ah, je hoort hem ook in de non-stop voorbij komen. Dus je zult hem nog regelmatig horen hier op de zender van Flow Radio. Dames en heren, we zijn aan het laatste uurtje toegekomen van Weekend Vibes. En dat is ook tevens het laatste uurtje van onze Jurgen voordat hij op vakantie gaat. Heb je er al een beetje zin in om op vakantie te gaan? Of zeg je van, nou, ik wil eigenlijk over 2 weken hier toch wel even nog zitten. Dat kan geregeld worden, hè?
1: Hoe leuk ik het ook vind om hier te zitten.
0: Jij wil even weg, ik heb het al in de gaten.
1: Ik vind het ook heel erg fijn om op vakantie te gaan.
0: Ja, nee, oké. Okay. Nou ja, vooruit dan. Het is je gegund, jongen. Ja, ondertussen is het mediateam op de achtergrond hard bezig. Want we hebben sinds vandaag...
1: ik heb nou nooit zo hard gewerkt vrijdagavond.
0: Oh, is dat zo, ja? Oh, ik zal eens even wat meer in plannen dan. Nee, we hebben sinds vandaag... ik kreeg het ook net na 6 uur door. Hebben we TikTok.
1: Hoppakee, bam. We zitten op TikTok, jongens.
0: Ja, we zitten op TikTok.
1: Het Weekend Vibes Flow Radio.
0: Ja, wat is er allemaal al te zien?
1: Ik heb er net één videootje op geplaatst.
0: Een videootje, dus er staan al 2 dingen op nu dan.
1: Ja, dus de story van we zijn nieuw en een nieuwe profielfoto en een storytje.
0: Oké. Okay. Ja, is dat een storytje waar je hier met je telefoon over het mengpaneel aan het sweepen?
1: Ja, dat was zo'n sweep over het mengpaneel. Oh, ja, dat staat erop.
0: Als je wil weten hoe het eruit ziet, ja, TikTok, @ Weekend Vibes Flow Radio, daar kun je naartoe, kun je ons vinden. Dat betekent dat we in januari, als onze 90s maand hebben, moeten we eigenlijk ook filmpjes gaan maken dan van de 90s nummers.
1: Foute 90s filmpjes foute maken, 90's, jongen.
0: Ja, zeker. Moeten we dat trainingspakje weer aan dan?
1: Ja.
0: Oh, oké, goed. We gaan naar Duitsland. Masquerade, daar heb ik het over. Dat was een 1984 studioband die in hetzelfde jaar een hit had met het Engelstalige nummer Guardian Angel. Die heb ik voor je klaar liggen. Het bestond uit een duo van 2 gemaskerde zangers die het nummer regelmatig op de televisie brachten. Hoewel de stem achter het nummer Guardian Angel van de Duitse zanger en producer Drafi Deutscher was. Nou, Drafi Deutscher die heeft ooit gezegd van, nou, ik weet echt begot niet wie die 2 figuren zijn die elke keer op tv komen. Die hoeven alleen maar te playbacken met een masker op. Mm-hmm. Maar bleek dus ook dat hij het zelf was af en toe. Ja, dat kon je niet zien wie erachter zat. Dus ze konden nog wel eens wisselen. Dus dat wordt gezegd. Dat is nog niet zeker. Dat is niet 100% bevestigd. Maar later maakte ook Nino de Angelo, een Duitsstalige versie, Jenseits von Eden. Die kwam in Duitsland op nummer 1 te staan. En recht daarachter, onder dat nummer, stond Guardian Angel. En dit is dat nummer. En volgens mij is het bij ons thuis heel vaak gedraaid. Volgens mij vond mijn moeder dit ook wel een erg mooi nummer. Ja, jij ook volgens mij.
1: Oh, deze!
0: Ja, deze inderdaad, ja.
1: Ja!
0: Ik kwam hem tegen in de database. Ik denk, ja, die moet ik gewoon een keertje draaien. Lijkt wel Marco's For Choice versie 2.0 dit, joh.
1: Nou, ja.
0: Hij is niet echt fout. Ik vind hem wel heel erg lekker. Masquerade, tot 9 uur Weekend Vibes. Nog de beste start van je weekend. Dit is Guardian Angel. Mocht je net inschakelen, een hele goede avond.

gezelliger kan het echt niet worden. Alleen met Weekend Vibes ga je op en top je weekend in. Tot 9 uur, alleen maar hits bij Flow Radio. Flow Radio. Dit is Weekend Vibes met Nick van Hees.

0: Lasso en Becky Hill en Surrender. Ook wel een lekker nummertje van vorig jaar 2025. Ja, ik kreeg net een appje van iemand die zei van... Hey, dat zijn toch twee Duitsers? Ja, inderdaad, dat zei ik al. Maar dit is dus die andere plaat. Nino D'Angelo en Jenseits von Eden. En die stond dus op nummer 1 in Duitsland.
1: Ah, daar kwam de Guardian.
0: Ja, richtig. Eine Schallplatte.
1: Eine deutsche Schallplatte, ja.
0: Deutsche Schallplatte. Goed, nou, dat even gehad hebben.
2: De geschiedenisfeitjes.
0: Gaan we even naar de geschiedenisfeitjes. We gaan op de geschiedenisfeitjes van 10 juli kijken natuurlijk. Nog 174 dagen te gaan tot het einde van het jaar 2026.
1: Oftewel, nog 169 dagen tot kerst.
0: Dat bedoel ik. We gaan naar 1911.
1: Ja.
0: Dan is er een brand in 12 panden op de Dam te Zaandam. Daarbij vallen 6 doden.
1: O jee.
0: Dat was 1911. Dat waren toen nog allemaal van die houten huisjes, of niet?
1: Nou ja, ik denk in Zaandam dat er nog heel veel houten huizen staan, überhaupt.
0: Oh ja, die vissershuisjes natuurlijk daar ook. Vonendam, Zaandam.
1: Groene huisjes
0: bij elkaar of zo.
1: Zaanstad, zeg maar. Daar zo.
0: Ja, ja.
1: Dus ik denk dat daar nog wel heel veel van hout is, natuurlijk.
0: Ja.
1: En 1911, ja, toen was natuurlijk ook nog niet zo heel veel aan grote brandweerwagens en dat soort dingen.
0: Nee. Toen moest alles nog uit de rivier gepompt worden, of uit het kanaal of zo.
1: Ja, doorgeven.
0: Ja. Oh ja, dat was ook nog. Ja, hops, naar de volgende persoon. En dan komt hij aan bij de laatste van het chalet, zeg maar.
1: Gewoon zo'n lijn maken en dan allemaal heb ik het doorgeven. Hè? Ja. Ja. Ja.
0: 1971, 60 jaar later, begint Godfried Bomans een verblijf van 1 week op Rottumerplaat.
1: Nou, wat leuk.
0: Ja? Heeft hij daar een boek geschreven dan?
1: Je moet er maar ergens willen gaan zitten.
0: Ja, een hele week ook nog.
1: Rottumerplaat is ook echt gewoon niks, hè?
0: Hoezo?
1: Dat is echt gewoon een eilandje van niks, natuurlijk.
0: Oh? Wat? Ja, waar ligt dat dan? Ja, ja, ik ben niet zo geografisch aangelegd.
1: Je hebt TV-TAS, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog.
0: TV-TAS?
1: Ja, ken je het ezelsbruggetje niet?
0: Nee.
1: Nou, dat de TV...
0: Ja, Texel, dat weet ik. Dat ligt naar Den Helder, zeg maar. Dat is het eerste waar je tegenkomt.
1: Juist, goed. Nou, van orde van grote naar klein, zeg maar. He, dus Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog.
0: Wacht even, want ik had hem goed. Ik had hem goed, hè? Zo.
1: Goed zo. Nou, en daarna komt een hele rits met kleine rotzooi, zeg maar.
0: Oh.
1: En dus Rottumerplaat. Ja, het is maar een plaatje. Ja, dat is eigenlijk wat het zegt.
0: Ja,
1: het is maar niks. Ja.
0: We gaan in 1974, dan heffen Arabische landen hun olieboycott tegen Nederland op.
1: Ja, daarvoor had je natuurlijk ook die autoloze zondag.
0: Oh, was dat dat moment?
1: In 1973, eerder was, ja, in 19... Dat heeft natuurlijk even geduurd, heel die olieboycott. En vandaar dat natuurlijk toentertijd werd de olie op de bon, de benzine op de bon. En ook dus de autoloze zondag, zodat dat de benzine bespaarde. Ja.
0: Dat is toch ook wat? Waren we net 30 jaar van die bon af en dan komt die bon dan denk ik weer terug. De olie op de bon.
1: Ja.
0: 1985, dan wordt de Rainbow Warrior, schip van Greenpeace, door de Franse geheime dienst met 2 landmijnen tot zinken gebracht in de haven van Auckland in Nieuw-Zeeland.
1: Ja.
0: Dat is toch ook wat?
1: Ik herinner me dat nog.
0: Schip van Greenpeace door Franse geheime dienst in Nieuw-Zeeland te zinken gebracht. Kun jij dat nog herinneren? Ja?
1: Dat kan ik me nog herinneren. Dat vond ik heel bijzonder.
0: Oh, het zegt mij helemaal niks, joh.
1: Hè?
0: Nee, het staat mij helemaal niet bij.
1: Nee, natuurlijk. Greenpeace was natuurlijk best wel een organisatie die ook best wel veel heftige acties deed.
0: Ja, zeker. Aan kettingen ging hangen aan boten en zo.
1: Enteren van andere schepen. Blokkeren van andere schepen die natuurlijk... vervuilde of te veel of vissersboten die te veel met sleepnetten en dat soort dingen werkten.
0: Ja.
1: Die dus allerlei andere bijvangsten hadden en zo. Wat dus eigenlijk gewoon wat dus bij Greenpeace niet door de beugel kon. En Greenpeace die schrikte niet terug van heftige acties.
0: Nee.
1: En dat werd natuurlijk bij sommigen in het verkeerde keel gehad. Waaronder dus bij die Fransen. Ja, dat was ook echt wel een dingetje. Dus toen hebben ze dat schip, die Rainbow Warrior... het vlaggenschip van eigenlijk de vloot van Greenpeace... hebben ze toen tot zinken gebracht. Ja.
0: Niet zo mooi.
1: Nee.
0: 1992, 7 jaar later, wordt in Miami de voormalige leider van Panama... oftewel Manuel Noriega, veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf... voor drugshandel en fraude.
1: Mm-hmm.
0: Zou dat de rechterhand geweest zijn van... Weet je ook alweer, die later is vermoord?
1: Oh, Pablo Escobar.
0: Ja, die.
1: Pablo Escobar. Pablo. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik ook niet. Zou ik niet durven zeggen.
0: Zou het de concurrent geweest zijn?
1: Volgens mij was dat Colombiaan. Escobar, zeg maar.
0: Ja, dat zou wel geen collega, maar een concurrent.
1: Ik denk dat dat ook later is geweest. Ik denk dat Escobar nog later.
0: Ik
1: denk dat
0: hij een beetje laatst volgens mij wel voorgelezen.
1: Misschien is hij een beetje in het gat gesprongen, zeg maar, wat toen nou achter.
0: Ja.
1: Ja, dat zou natuurlijk kunnen.
0: 2016, 10 jaar geleden, wint Portugal het EK voetbal in en tegen Frankrijk. En in 2018 worden in Thailand de laatste kinderen van een lokaal voetbalelftal en hun trainer gered uit de ondergelopen grot Tham Luang. Ze zaten daar sinds 23 juni vast. Die film heb ik wel gezien. Dat was best wel.
1: Nou, hè?
0: Daar heeft lang geduurd, joh, voordat ze die mensen daar konden bereiken en weer er allemaal uit hadden.
1: Ja, en dus reddingswerkers zijn ook nog overleden, hè?
0: Ja.
1: Die daar de grotten in gingen. Het was een heel bijzonder grottenstelsel. Door de heftige regenval kwam het grottenstelsel onder water te staan.
0: Dat klopt.
1: En was het heel moeilijk om erbij te komen.
0: Ja. Moet maar eens even kijken. Ik weet niet of het nog op Netflix staat, maar daar heb ik hem gezien volgens mij. Ik weet niet meer hoe hij zo heet. Maar hij is wel heel ingrijpend.
1: Ik ben ook even de naam van een film kwijt. Maar,
0: ja, we gaan het even opzoeken. Ja. We gaan het even opzoeken. Wat we niet op hebben te zoeken is dat er weer een nieuwe plaat uit is gekomen die vandaag niet in de tipperaden terecht is gekomen, maar waarvan ik het idee heb dat die daar volgende week toch wel terecht gaat komen. Vraag me niet op welk nummer. Het is de nieuwe single van Emma Heesters.
1: Oh.
0: En jij bent een beetje Nederlandstalig. Nou heb ik helemaal geen Nederlandstalig in dit uur zitten, dus ik denk, nou weet je wat? Laat ik hem dan gewoon maar lekker draaien.
1: Ja, dat is
0: het. En hij klinkt best vrolijk. En dit is die geworden. Ja, klinkt ook een beetje zomers natuurlijk. De nieuwe van Emma Heesters nu.

0: Spreek ik die van jou.
1: Vandaag nieuw uitgekomen, nog niet in de tipperaden. Maar ik denk dat hij daar gaat hij niet lang uit blijven, deze plaat. Emma Heesters en Hartebreker. En daar gaat hij weer, dames en heren. Ik ga weer op links kijken, want daar zit de man die altijd van de Nederlandstalige plaatjes is. Jurgen van Eijk, wat vond jij van deze single van Emma Heesters?
2: Ik vond het een aangenaam liedje.
1: Een aangenaam liedje?
2: Ja, lekker.
1: Ik moet eigenlijk nog zoiets hebben van...
2: Lekker, gewoon
1: ja,
2: lekker.
1: Dat is toch heerlijk?
2: Ja,
1: lekker zomers geluidje hier op Flow Radio. Nou, ik kan je zeggen, je gaat hem vaker horen deze week. Want ik heb hem gewoon ingevuld in de non-stop programmering. Dus je hoort hem zelf regelmatig. Vorige week kwam deze plaat uit. Het plaatje van De Bouza, zijn tweede single. Lose Myself, nu nog steeds in de tipperaden. Misschien volgende week.

0: Zoals ik al zei, de tweede plaat van De Bauza en Lose Myself. En daarvoor was het natuurlijk Magnetic. En die hoor je ook regelmatig voorbij komen. Ook zo'n lekker zomersplaatje. Inmiddels waren we 4 minuten voor de klok van 8:30 op deze vrijdag 10 juli. Show 310, oftewel 310. Dames en heren, ik heb afgelopen week een onderzoekje ingestart. Ja, ik was er zo klaar mee. Ik denk, nu ga ik er even op letten.
1: Ja, wat?
0: Nou, wat? Wist je dat 9 van de 10 auto's met vrouwen achter het stuur niet weten waar de hendeltjes zijn voor links en rechts van het stuur? Dat weten ze gewoon niet. 9 van de 10 keer dat er een vrouw achter het stuur zit, werd er in elke bocht of afslag geen richting aangegeven. Ja, daar heb ik een scheidhekel aan, echt. Vanmiddag nog, ik rij op de Goerlense Dijk. Ik rij achter een auto. Nou, er zat genoeg ruimte tussen. Die vrouw die trapt in één keer op de rem. Die gaat naar links. En terwijl ze naar links gaat, halverwege de bocht, dacht ze van, ach frek, hier zit een hendeltje. Klik, klak, klik, klak. Ze zetten hem aan, ja.
1: Mensen weten ook niet dat het hendeltje ook wel te gebruiken is op een rotonde.
0: Nee, juist. Hè?
1: Ook daar.
0: Juist,
1: hebben
0: inderdaad.
1: Mensen waarschijnlijk hun handen vol aan het sturen of zoiets dergelijks. Zo van, oh jee, help, ik moet nou in een rondje blijven rijden of zoiets dergelijks. En nou moet ik in een keer weer van dat rondje af. Ja. En vergeet ik om dat hendeltje ook daar iets mee te doen, zeg maar. Uh-huh. Dat is ook heel, heel vaak.
0: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Ook heel irritant. Maar ja. Ik had er zo'n scheidhekel aan, dan ga je erop letten. Uh-huh. En elke keer als er geen richting werd aangegeven, ja, bam, hop, weer een vrouw achter het stuur. En ik heb niks tegen vrouwen en dames, hè? Helemaal niet. Maar in de auto, echt waar. Dan moeten ze gewoon uitblijven. Ik vind gewoon, mannen moeten rijbewijs halen. Vrouwen, nee, niet meer. Degenen die het nu hebben, die hebben geluk gehad. Die mogen blijven rijden. Of misschien een opfriscursus. Dat kan ook. Toch?
1: Ja, maar dan moeten mannen met BMW's er ook bij. Bij die opfriscursus.
0: Daar heb ik dan weer geen problemen mee eigenlijk.
1: Die kennen het hendeltje ook niet vinden.
0: Oh, niet?
1: Nee.
0: Zitten daar nog wel hendeltjes in BMW?
1: Ja, ik denk het niet. Misschien zijn die er uitgehaald.
0: Oh.
1: Mensen gebruiken ze toch niet.
0: Nee, oh ja. Ja. Nou ja, tegenwoordig is het ook verzoeken, hè, waar de knipperlichten zitten. Het zijn van die hele dunne lijntjes die ergens onder een remlicht zitten. Die zo dan denken van rechts naar links, zo'n discolichtje, zeg maar. Je ziet ze eigenlijk niet meer zitten. Vroeger had je zo'n oranje ding op de auto zitten. Dan weet je wel, nou ja, goed. Daar zit een lichtje achter. En die gaat knipperen op het moment dat je naar links of naar rechts wil.
1: Ja, maar, dan heb je het over het feit dat de tegenligger ze niet kan vinden, zeg maar. Dat je ze niet kan zien.
0: Oh ja.
1: Dat heeft niks te maken met dat hendeltje er niet zit.
0: Nee, ja. Oké, goed. Nou, tot zover het onderzoek. Even een vraag aan jou. Gaan we een plaatje doen of gaan we naar de kelder voor de weekendroulette?
1: We gaan maar naar de roulette.
0: Ja? Gaan we naar de roulette?
1: Ja, zeker.
0: Oké, nou, dan gaan we naar de roulette, dames en heren. Goed, nou, ik ga de muziekje instarten, want we gaan even naar beneden. We gaan naar de kelder. Oh, hier is lekker cool. Heerlijk. Ja, hoor. Nou, daar gaat hij weer. En Mr. Weekend Roulette is zelf aanwezig, dus daar gaat hij. Jorik van Eyck.
1: Zeker, dames en heren. Ja, ik pak even de microfoon een beetje omhoog. Wij gaan weer onze roulette spelen. We zijn in ons casino inmiddels weer ingedoken. En op onze roulette tafel staan 37 getallen.
0: Je zit wel heel dicht op de camera, zie je.
1: Van 0 tot en met 36. Oh, sorry. Jij moet dat zeggen. Ja.
0: Maar dat maakt niet uit. Okay.
1: Waar zijn ze? Oh, daar. Dag, mensen.
0: Goed.
1: Hallo. Onze roulette tafel is hier voor u allemaal klaar. Ja, ziet u? Staat in beeld?
0: Dat is
1: onze roulette tafel. Getallen van 0 tot en met 36 staan erop. Dus we hebben 37 keuzemogelijkheden. Dadelijk gaat onze roulette draaien. En wij maken altijd een gokje. Mm-hmm. Om te kijken of wij kunnen raden op welke plek dat die terecht gaat komen.
0: Ja,

0: app. Waar is hij daar zo? Ja, het is nummer 7.
1: Ik denk dat hij dezelfde formule hanteert als dat jij doet.
0: Ja, dat zou misschien best
1: wel kunnen. Ja, maar die had vorige week ook nummer 7.
0: Ja.
1: Ik ga vandaag voor nummer 19.
0: Nummer 19, was dat? Oh, daar.
1: Ja.
0: Hoppakee. Goed, dan ga ik hem even invullen in het systeem.
1: Moeten we weer zo lang wachten of niet voordat hij uitgedraaid is?
0: Ja, ik weet niet. Ik heb hem net een slinger gegeven. Maar ja, de ene keer draait hij wat harder dan de andere keer. Mm. En de ene keer blijft hij ook wat langer doordraaien. Ja, dat ligt puur... Ik denk een beetje aan het weer ook, zeg maar.
1: Oké.
0: Okay, ja, de warmte, de smering van het apparaat en dat soort dingetjes...
1: Ja, dat zou kunnen. Dat
0: heeft er allemaal een beetje mee te maken.
1: Zo, goed. Volgens mij tocht het ergens.
0: Ja, daarom. Ja, ik heb even alles open gezet, want het was nu... Dat was, buiten kouder dan dat het hier binnen
1: was. Ja, dat klopt. Dus ik ben net even buiten leeg. Ja.
0: Laat het even lekker doorwaaien hier zo.
1: Dat is wel lekker, want we hebben hier zo'n dakterras. En dan, als we daarop gaan staan, dan paait het een
0: dat
1: beetje door.
0: Dan branden voeten als je op het dakterras komt.
1: Nee, niet, ja, nee, je moet wel op de houten vlonders gaan staan. Maar anders dan,
0: ja, inderdaad.
1: En ik heb gewoon schoenen aan vandaag, dus ik...
0: Ja, nou, het is anders behoorlijk heet daar op het dakterras.
1: Ja, dat klopt.
0: Goed, de inzetten zijn gedaan. We gaan draaien aan die roulette tafel. Het balletje gaat zo meteen stuiterend door die tafel heen. En dan weten we over enkele ogenblikken waar dat het terecht gaat komen. En ja, natuurlijk, ik heb nog helemaal niet uitgelegd wat dan eigenlijk gebeurt.
1: Oh, ja.
0: We hebben ook 37 platen genummerd van 0 tot en met 7 tot 36. En dan gaan we zo meteen dus het winnende getal uit de platenbak halen om die te gaan draaien zo meteen. Maar niet voordat ik zeg, Rienne van nu niet meer wijzigen vanaf nu. De inzetten zijn gedaan en die blijven dan ook staan. Oh, ja. Die is ook wel mooi om erachteraan te zetten.
1: Je zei iets en ik weet dat het rijmde, maar ik ben het nu alweer vergeten. Ik zat naar mijn scherm te turen.
0: De inzetten zijn gedaan, dus die blijven vanaf nu staan.
1: Oh.
0: Ja,
1: oké, okay, ja, schrijf hem maar op.
0: Ja. Nou goed, dus de inzetten zijn definitief. Ik ga draaien als jij het balletje erin gaat gooien.
1: Jazeker.
0: Zometeen.
1: Ja.
0: 1, 2, 3 en draai maar.
1: Oké, daar gaat hij. Hoppatee.
0: En dan wachten we even tot hij uiteindelijk stil staat. En hij staat stil. Hij heeft helemaal niet lang gedraaid. Dus vandaag, het valt reuze mee. Ja, je ligt er tegenaan te schuren, Nick van Ees.
1: Te schuren? Te schuren nog wel.
0: Ja, jouw fiche ligt er tegenaan te schuren.
1: Oh, zo. Ja, ja.
0: Ja, op die manier. Het is namelijk geworden nummer 22.
1: Oké.
0: Okay. Vandaag. Dus we gaan geen punten uitdelen. Maar we gaan wel plaatje nummer 22 uit de platenbak halen. En dat is de plaat die wij gaan draaien op dit moment.
1: Ja, inderdaad. En dat is best een leuke plaat, moet ik zeggen. Want het is een plaatje van Rick Astley. Oh, die man. Je weet wel, als je elke keer op een knopje drukt... dat je die tot vervelend toe in herhaling voorbij komt, zeg maar. Dat is plaatje uit 1991 en Cry for Help. Hij heeft een hele hoop swingende nummers gemaakt. En dit was een van de rustige platen die hij naar voren bracht. De winnaar van de weekendroulette voor 10 juli.

moesten hem hebben. Want hij is onbetaalbaar. Rechtstreeks vanuit Hilvarenbeek. Weekend Vibes met Nick van Hees.

0: even zo'n gouden oude kraker uit de kast getrokken. Feather LeGrand 2006 en Put Your Hands Up for Detroit.
1: De Toehaan en de Moog.
0: Ja. Voor Bake City. Nou goed. We gaan nog één plaatje draaien en dan gaan we op richting het weerbericht voor aanstaande woensdag. Tot en met aanstaande woensdag. En wat gaat het doen? Wordt het weer zo bloody hot de hele week? Of wordt het dan nog wat frisser? We horen het dadelijk van onze Jurgen. Die is met zijn weerbericht bezig. Gaan wij naar een plaat die vorige week uitkwam. Daniel Stevie en Dreamcrusher. Ik vind hem lekker. Reden genoeg om nog een keer te draaien.

0: Daniel Zive en Dream Crusher.
1: Het Weekend Vibes weerbericht met Jurgen van Eijk.
2: Ja, we beginnen eerst nog met de waarschuwingen, want tot morgenavond 8 uur is code geel nog van kracht. Dat betekent een verhoogd risico op oververhitting of uitdroging, vooral bij ouderen, kwetsbaren en bij zware lichamelijke inspanning. Blijf dus in de schaduw, drink voldoende water en vermijd lichamelijke inspanning in de middag. Goed, vanavond. Het is nog lang warm. Aan het eind van de avond krijgt het noordelijke kustgebied mogelijk met lage bewolking vanaf zee te maken. En gedurende de nacht verschuift dit veld met lage bewolking of mist zuidwaarts, waardoor er op meerdere plaatsen bewolkt of zelfs mistig kan worden. In het zuiden blijft het overwegend helder en de minima liggen tussen de 15 en 19 graden. Dan op zaterdag de lage bewolking in het noorden en noordwesten. Die zal snel oplossen en plaatsmaken voor veel zonneschijn. In heel het land volgt er een zonnige dag met sterk oplopende temperaturen. Bij een matige noordoostenwind wordt het uiteindelijk 27 tot 32 graden. En aan het eind van de middag en in de avond krijgt het noordelijke kustgebied mogelijk opnieuw met een mistveld te maken. Tijdens de nacht naar zondag kan deze mist of lage bewolking verder het land optrekken. En de minima die liggen tussen de 16 graden in het noorden en 19 graden in het zuiden. En in de stedelijke gebieden ligt het kwik iets hoger. Ja, dat komt natuurlijk door alle stenen en beton, want die nemen ook heel veel warmte op. Het weer van zondag, dat lijkt sprekend op dat van zaterdag. Opnieuw schijnt de zon volop en verschijnen er enkele sluierwolken. In het binnenland wordt het zo'n 28 tot 31 graden. En aan het noordelijk kustgebied en de Waddeneilanden is het door de wind van zee toch iets minder warm. Voorbij de weekenddagen geldt opnieuw dat we met een hoge windkracht te maken hebben. Smeer je dus goed in als je naar buiten gaat. Zeker in de gebieden waar wat meer wind staat, heb je veel te laat door dat je aan het verbranden bent. En het warme en zonnige weer krijgt op een maandag een passend vervolg, want het wordt opnieuw een zonovergoten en warme dag. In het binnenland wordt het opnieuw tropisch heet met de hoogste waarde in Zuidoost-Nederland. Plaatselijk kan het zo'n 33 graden worden. Op dinsdag is het minder zonnig dan de dagen ervoor, want we krijgen te maken met meer hoge en middelhoge bewolking. Op de meeste plaatsen blijft het droog, alleen de zuidelijke provincies hebben wat kans op een enkel buitje. En dit gaat dan wel gepaard met een hoge luchtvochtigheid en daardoor wordt het weer broeierig. Daarna schijnt de zon met grote regelmaat en op woensdag en mogelijk ook donderdag is het nog regionaal tropisch warm. Later volgende week neemt de kans toe op wat stevige buien en wordt de heetste luchtsoort toch wel weer verdreven. Hoe warm het volgend weekend wordt, dat is nog een beetje onzeker. Die pluim die gaat nog te ver uit elkaar, maar waarschijnlijk krijgen we toch wel weer gebruikelijke middagwaarden tussen de 20 en 25 graden. En de update van het weer die hoor je natuurlijk op woensdagavond tussen 7 en 9 bij Door de Week met Ingrid en Uber hier op Flow Radio.

0: 1997. Een heerlijke zomerplaat natuurlijk, die destijds uitkwam. En ontzettend veel gedraaid is ook in de heel fijne week tot 20 dat ik toen presenteerde hier op de Flow, moet ik zeggen. En zo zijn we ook alweer aan het einde gekomen van deze show voor deze vrijdag 10 juli. Ja, het zit erop en sowieso ook voor onze Jurgen, want hij gaat lekker vakantie vieren. Hij gaat een aantal weken van het podium af en dan is hij 21 augustus is hij weer terug.
1: Ja.
0: Ja, met de Summer Vibes. Ondertussen wordt hij ook nog Abraham. Zullen we het nog maar niet over hebben, hè? Nee, zullen we het nog maar niet doen. Volgens mij heb ik iets te veel gezegd nu. Maakt verder niet uit. Nou goed, dit was weer voor vandaag. Dankjewel in ieder geval voor het luisteren. Morgenmiddag vanaf 5 uur Marco van Hamond hier weer op deze stoel met Marco's Choice. Volgende week dan ben ik er weer met Weekend Vibes om 6 uur sharp. Zit Ingrid naast mij. Reden genoeg om dan weer te luisteren voor de beste start van je weekend. Zometeen gaan we starten met Moving to the Sun. De nieuwe single van Jewel en Ultranate hier op Flow Radio. Dat allemaal na het nieuws van 9 uur. Jurgen van Eijk, ik wens jou een hele fijne vakantie toe.
1: Dankjewel Nick.
0: En ik zie jou 21 augustus weer in de studio. En ik hoop dat je dan weer gezond en wel terug bent. Wij gaan nog één plaatje draaien voordat we echt definitief de lucht uitgaan. En dat is deze van Lucas en Steve. En samenwerken met Jordan Shaw, Heart First. Dankjewel voor het kijken, voor het luisteren. En tot volgende week.
1: Doei doei! Heaven knows how many times I've walked away. And I've closed the doors. I can't no more.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: Abrams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in AMB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abramsbouwmaterialen.nl.
3: 9 uur. Nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen met ernstige complicaties aan de nieren. Volgens Belgische media hebben ze de stekbacterie opgelopen. Waarschijnlijk bij een bezoekje aan de kinderboerderij in Brasschaat, net over de grens bij Roosendaal. De bacterie kan leiden tot acuut nierfalen. Het wordt overgedragen via besmet voedsel of contact met dieren. Uit voorzorg zijn activiteiten met dieren voorlopig verboden op de kinderboerderij in Brasschaat. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. Ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer kan worden gegarandeerd. Na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland. Kledingbedrijf Shein gaat waarschijnlijk naar de beurs. De Chinese overheid heeft toestemming gegeven voor een beursnotering in Hongkong. Een poging van Shein om een notering te krijgen op Wall Street mislukte. Amerikaanse politici eisten een onderzoek naar oneerlijke concurrentie en uitbuiting door Shein. Een beursgang in Londen werd tegengehouden door Peking. Dan het weer nog, vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14, morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 10 uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het migratiesaldo lag vorig jaar voor het eerst in 5 jaar onder de 100.000. Dat saldo is het verschil tussen immigratie en emigratie. Er kwamen ruim 306.000 mensen in Nederland binnen en er gingen bijna 212.000 mensen weg. Het aantal asielaanvragen daalde met een kwart. Er werden ook minder asielaanvragen goedgekeurd, waardoor minder mensen in aanmerking kwamen voor gezinshereniging. Het migratiesaldo van minder dan 100.000 is nog altijd hoger dan het geadviseerde saldo van 70.000. De provincie Zeeland is niet blij met het tolvignet dat volgend jaar wordt ingevoerd op Belgische wegen. Het provinciebestuur noemt het teleurstellend en ongewenst dat inwoners in de grensregio met extra kosten worden opgezadeld. En ook minister Karremans uitte zijn ongenoegen over het plan. Het tolvignet in België wordt verplicht vanaf 1 mei volgend jaar. Hoeveel iemand moet gaan betalen hangt af van de uitstoot van het voertuig. Met de opbrengst van de tol willen de Belgen de wegen in het land verbeteren. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. En dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. Het weer vanavond nog lang warm. Vannacht is de graad of 14. Morgen veel zon en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlog Radio. Met nu non-stop.
2: Thuis in heel Baden-Beek. Vlog Radio.
3: Hé, maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Rode Kruis zet voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulporganisatie zegt dat daar de veiligheid voor hulpverleners en asielzoekers niet meer gegarandeerd kan worden na een aantal steekpartijen. Ook vluchtelingenwerk trekt zich terug van het voorterrein. Volgens die organisatie wordt het onveilig gemaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maken op asiel in Nederland. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. Inlichtingendiensten MIVD en AIVD roepen bedrijven op om de beveiliging bij te werken van hun bewakingscamera's. Russen hebben een aantal keren camera's van Nederlandse bedrijven gehackt. Dat was langs wegen die worden gebruikt voor militaire transporten, zeggen de inlichtingendiensten. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad 5 dagen zonder elektriciteit. Burgemeester Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens de storing contact hebben gehad met bondskanselier Merz. Vandaag bleek dat dat niet waar was. Dan het weer, eerst helder, later van het noorden uit bewolking en mist van zee. Vannacht koelt het af tot een graad of 14. Morgen vrij snel overal zonnig, weinig wind en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Spanje is door naar de halve finales op het WK. Na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op. Maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. De gesprekken met Iran gaan door, zegt de Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij, zegt hij. Het staakt het vuren ging vorige maand in, maar deze week werd er opnieuw geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict zeker niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd verder escaleert. De burgemeester van Berlijn stelt zich niet verkiesbaar bij de volgende verkiezingen. Burgemeester Wegner ligt zwaar onder vuur sinds de grote stroomstoring van afgelopen januari. Door sabotage zaten delen van de Duitse hoofdstad toen 5 dagen zonder elektriciteit. Wegner krijgt het verwijt dat hij ging tennissen en dat hij loog over zijn activiteiten. Hij zou tijdens die stroomstoring contact hebben gehad met bondskanselier Merz, maar vandaag bleek dat het niet waar was. Vanuit zijn eigen partij CDU wordt druk gezet op Wegner om niet opnieuw burgemeester van Berlijn te worden. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. Het zijn knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes die populair zijn onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. Ook in België halen winkels het speelgoed uit het assortiment. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld en daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. De gesprekken met Iran gaan door, zegt Amerikaanse president Trump. Maar het staakt het vuren is voorbij. Dat staakt het vuren ging afgelopen maand in, maar deze week werd er weer geschoten. Iran beschoot schepen in de straat van Hormuz. De Amerikanen bestookten Iraanse steden aan de straat en ook de Persische Golf. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf zegt dat het conflict niet zal eindigen met de overgave van Iran. Verschillende landen, waaronder Qatar en Pakistan, proberen te voorkomen dat de strijd escaleert. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. In Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. De wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. Die Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant ging. In de halve finale straks speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot zo'n 14 graden in het noordoosten, tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Stef Banstra met het